0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
2: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een

0: Welke kast je ook zoekt, ontwerp hem zelf op
1: Maatkasten Online.
2: Piekverbruik, onbalanskosten, injectietarief, wie verzint dat toch allemaal?
3: Allee, dat is toch gemakkelijk?
2: Ah ja? Hoe weet jij dat allemaal?
3: N-Wise levert niet alleen stroom, maar ook het inzicht om er je voordeel uit te halen als ondernemer. Ze maken je echt energiewijs. Ontdek alles op nwise.be.
2: N-Wise. Energiewijs ondernemen.
4: Clara Life.

Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Based on

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immos Koopman.
2: Clara Live.

0: Het is 6:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Israël is opnieuw tweede geworden op het Eurovisie Songfestival. De deelname van Israël was ook dit jaar omstreden wegens de oorlog in Gaza en Libanon. Na de punten van de vakjury stond de Israëlische deelnemer op de 8e plaats. Maar net als vorig jaar gingen er veel stemmen van het publiek naar Israël, waardoor dat land uiteindelijk tweede werd. En dat leidde tot protest in de zaal, zegt Gianni Palink.
1: Ik moet zeggen, toen Israël hier eventjes aan de top van het klassement stond, was er echt wel veel boegroep te horen in de zaal. Voor het eerst deze week veel boegroep in de zaal. En de Oostenrijkse televisie heeft dat kennelijk ook niet weggefilterd. En dat is ook thuis te horen geweest. Dus inderdaad, toch wel protest hier in de zaal tegen het goede resultaat van Israël. Maar goed, een goed liedje en een goede inzending, een goede zanger, die moet in principe op een liedjeswedstrijd wel punten kunnen scoren.
0: De overwinning ging voor het eerst naar Bulgarije. De Belgische inzending Essila kreeg geen enkel punt van het publiek en eindigde op 4 na laatste. Volgend jaar is het normaal gezien aan VRT om een kandidaat naar het festival te sturen, maar het is niet zeker dat gaat gebeuren. De omroep vindt dat organisator EBU niet genoeg rekening houdt met de bezorgdheden van VRT over wie wel of niet mag meedoen. Als de EBU het debat uit de weg blijft gaan, stuurt VRT volgend jaar geen kandidaat, zegt woordvoerster Jasmin van der Borgt.
2: We verwachten van de EBU een duidelijk statement tegen oorlog en geweld en voor respect voor mensenrechten. Daarom vragen we als VRT ook een duidelijk kader voor deelname, een open debat en directe stemming tussen de EBU-leden. Tot nu toe kwam daar onvoldoende antwoord op. Kregen we geen signaal dat de EBU onze bezorgdheden hoort. Uiteraard willen we daarover in gesprek gaan, samen met andere omroepen. Maar als de positie van de EBU niet verandert, is de kans klein dat VRT volgend jaar een artiest afvaardigt.
0: In een gevangenis in Den Haag is Félicien Kabuga overleden, een van de aanstokers van de genocide in Rwanda. Bij de volkerenmoord in 1994 werden naar schatting 800.000 Tutsi's en gematigde Hutu's vermoord. Kabuga, een rijke ondernemer, zou de genocide gefinancierd hebben. Hij was ook een van de drijvende krachten achter Radio Milcolin, een zender die met haatberichten de moordpartijen nog aanwakkerde. Na de oorlog was Kabuga 25 jaar op de vlucht. In 2020 werd hij opgepakt in de buurt van Parijs. En in de play-offs voor de titel in het voetbal hebben Sint-Truiden en A-Gent 1-1 gelijk gespeeld. Gent kwam in de eerste helft op voorsprong, maar gaf die na de rust nog weg. Sint-Truiden middenvelder Sebaoui vindt het een terechte uitslag.
3: Ja, ik denk het wel. Ik vond dat vooral de eerste helft iets te slapjes. Ja, we begonnen de wedstrijd eigenlijk alsof het seizoen gedaan is. Dat mogen we niet doen. We hebben er nog een twee te spelen nu. Die ingesteldheid moet beter naar het begin, maar dat was gewoon goed. We hebben teruggenocht in de tweede helft en verdiend puntje.
0: Het weer zwaar bewolkt met wat lichte regen na de middag, buien die onweerachtig kunnen zijn, maar weinig kans op een opklaring vandaag. De temperaturen klimmen tot 16 graden. Ook de volgende dagen nog vaak regen of buien. Vanaf woensdag wordt het geleidelijk droger en warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, blijf verwonderd. Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: is 7 uur en goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het Eurovisie Songfestival is dit jaar voor het eerst gewonnen door Bulgarije. De Belgische Scylla eindigde 21ste. Israël werd net als vorig jaar tweede. De deelname van Israël was opnieuw omstreden door de oorlogen in Libanon en Gaza. Toch zijn ze dus weer hoog geëindigd, vooral door de stemmen van het publiek. Al was dat iets minder dan vorig jaar, zegt Gianni Palink.
1: Deze keer zijn ze toch maar derde geëindigd bij de televoting. Vorig jaar hebben ze die televoting nog met voorsprong gewonnen. Daar was toen ook wel heel wat discussie over of het nog een faire weergave was van wat het publiek vond. Ook de jury heeft dit keer toch wel behoorlijk wat punten gegeven, meer dan vorig jaar. Maar samengeteld dus niet genoeg voor de overwinning. En ik moet zeggen, toen Israël hier eventjes aan de top van het klassement stond, was er echt wel veel boegroep te horen in de zaal. Voor het eerst deze week veel boegroep in de zaal. En de Oostenrijkse televisie heeft dat kennelijk ook niet weggefilterd. En dat is ook thuis te horen geweest.
0: Volgend jaar is het normaal gezien aan VRT om een kandidaat naar het festival te sturen. Maar op dit moment is de kans klein dat dat gebeurt. De omroep vindt dat organisator IBU niet genoeg rekening houdt met de bezorgdheden van VRT over wie wel of niet mag meedoen. En als de IBU het debat uit de weg gaat, stuurt VRT volgend jaar geen kandidaat, zegt woordvoerster Jasmin van der Borgt.
2: We verwachten van de IBU een duidelijk statement tegen oorlog en geweld en voor respect voor mensenrechten. Daarom vragen we als VRT ook een duidelijk kader voor deelname, een open debat en directe stemming tussen de IBU-leden. Tot nu toe kwam daar onvoldoende antwoord op. Kregen we geen signaal dat de IBU onze bezorgdheden hoort. Uiteraard willen we daarover in gesprek gaan, samen met andere omroepen. Maar als de positie van de IBU niet verandert, is de kans klein dat VRT volgend jaar een artiest afvaardigt.
0: In Antwerpen zijn gisteravond 7 jongeren opgepakt na een actie van een Nederlandse YouTuber die was naar Antwerpen gekomen om geld in te zamelen voor een zieke fan. Er kwamen honderden jongeren op af en een aantal van hen gooiden met stenen, eieren, steps en vuurwerk naar gebouwen en naar de politie. De betrokken YouTuber is overigens omstreden. Hij zat een tijd in voorlopige hechtenis voor verzekeringsfraude. Hij zou zijn eigen auto in brand hebben laten steken in een ondergrondse parkeergarage in Hasselt. In een buitenwijk van Moskou zijn zeker 3 mensen omgekomen door een Oekraïnse droneaanval. 12 mensen raakten gewond. Die aanval was gericht tegen een Russische olieraffinaderij. Volgens de lokale gouverneur is die raffinaderij niet beschadigd. In totaal heeft Rusland vannacht meer dan 500 Oekraïnse drones uit de lucht gehaald. Sport in de Champions Playoffs. In het voetbal hebben Sint-Truiden en A-Gent 1-1 gelijk gespeeld. Geen van beiden maakt nog kans op de titel. In de Europlayoffs hebben Standaard en Racing Genk ook gelijk gespeeld. 0-0. Zij blijven allebei aan de leiding. Maar ook Westerlo en Charleroi maken nog een kans. Het weer zwaar bewolkt met wat lichte regen. Na de middag buien die onweerachtig kunnen zijn. Temperaturen klimmen tot 16 graden. Ook de volgende dagen nog vaak regen of buien. Vanaf woensdag wordt het geleidelijk droger en warmer. Meer op vrtnieuws.be.
3: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op met Sander de Keren.
4: Een heel goede morgen. Het wordt een zondagochtend met verse viennoiserie. Koffiekoekjes, croissant, rozijnenkoeken, alles wat u maar wil. Met deze marche miniature viennoise van Fritz Kreisler.

klein familiefeestje. Renaud Capuçon op viool, zijn broer Gauthier Capuçon op cello en hun zus Aude Capuçon aan de piano. In deze marche miniature viennoise van Fritz Kreisler. Dit is trompetiste Lucien Renaudin-Varie met Kurt Weill.

Lucienne Renaudin-Varry, een jonge Française, ondertussen al bijna 10 jaar geleden dat haar debuutalbum uitkwam. En ze houdt van heel veel genres. Ze houdt van jazz, standards, van opera-arias, van musicals en van de stad New York. Dat liet ze horen in 2019 met haar album Mademoiselle in New York. Met daarop onder andere deze bewerking van Je ne t'aime pas van Kurt Weill. En van de trompet naar de saxofoon, meervoud 4 saxofoons in het dromerige strijkkwartet van Claude Debussy. Een bewerking hier gespeeld door het Aurelia Saxophone Quartet.

0: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
1: Oh.
0: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
1: Ah.
0: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
2: Clara Live.

Veel werken voor saxofoon heeft Claude Debussy niet geschreven. Hij schreef wel in 1911 een rhapsodie voor saxofoon en piano, later voor orkest. Maar gelukkig is de muziek van Debussy wel heel uitnodigend om op saxofoon te spelen. Meervoud saxofoons, dat bewezen de muzikanten van het Aurelia Saxofoon Quartet. Met vier dus in hun versie van het strijkkwartet van Debussy, met hieruit de finale. Het is vandaag 17 mei, we zijn midden mei, dus de examens die zijn stilaan begonnen, zeker ook aan het conservatorium. Dit kan misschien een inspiratie zijn voor wie moet afstuderen als componist, want met dit studeerde Gabriel Fauré af op zijn 19.

Jim Vivian op orgel met de stem van het koor van King's College uit Cambridge. En deze Cantique de Jean Racine, het is een werk voor koor en orgel van Gabriel Fauré, op dus een tekst van Jean Racine. Hij was een van de drie grote toneelschrijvers uit het Frankrijk van de 17e eeuw. Zijn teksten en verhalen zijn later nog vaak gebruikt, ook door componisten. Mozart bijvoorbeeld, hij schreef een opera op de tragedie van Mithridate. Mithridate Re di Ponto is dat geworden bij Mozart. En ook Jean-Philippe Rameau liet zich inspireren door de Franse tragedie Phèdre, ook een werk van Racine. En die gebruikte hij als vertrekpunt voor zijn opera Hippolyte et Aricie. Wel, dit is nog de orkestsuite uit Hippolyte et Aricie tot 19:30 met het Symfonisch Orkest van de Zweedse Radio onder leiding van Daniel Harding. Goedemorgen.

0: half acht een Goedemorgen VRT Nieuws met Gert van Boksel. Ondanks het protest tegen de deelname van Israël aan het Eurovisie Songfestival is dat land opnieuw tweede geworden, vooral dankzij punten van het publiek. De overwinning ging voor het eerst naar Bulgarije. De Belgische kandidaat Essila eindigde op 4 na laatste. VRT laat weten dat op dit moment de kans klein is dat de omroep volgend jaar een kandidaat naar het festival stuurt. In een buitenwijk van Moskou zijn zeker 3 mensen omgekomen door een Oekraïnse droneaanval. 12 anderen raakten gewond. De droneaanval was gericht tegen een Russische olieraffinaderij, maar die is volgens de lokale gouverneur niet geraakt. In totaal heeft Rusland vannacht meer dan 500 Oekraïnse drones uit de lucht gehaald. En in de Champions Playoffs in het voetbal hebben Sint-Truiden en AA Gent 1-1 gelijk gespeeld. In de Euro Playoffs hebben Standaar en Racing Genk ook gelijk gespeeld, 0-0. Ze blijven allebei aan de leiding, maar ook Westerlo en Charleroi maken nog een kans. Het weer zwaar bewolkt, wat lichte regen, na de middag buien die onweerachtig kunnen zijn, maar weinig kans op een opklaring. De temperaturen klimmen tot 16 graden. Ook de volgende dagen nog vaak regen of buien. Vanaf woensdag geleidelijk droger en warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op. Met Sander de Keren.

Het tweede pianoconcerto van Dmitri Shostakovich. Misschien wel een van de mooiste werken met een traag tweede deel in. Maar ook het openingsdeel mag er zeker zijn, dat speelse energieke Allegro. Hier te horen met pianist Alexander Melnikov, samen met het Mahler Chamber Orchestra en dirigent Theodor Kurencis. En van Shostakovich naar de Poolse componist Henryk Gorecki. Die kennen we natuurlijk vooral van zijn derde symfonie, de Symphony of Sorrowful Songs, de Klaagsymfonie. Maar Gorecki schreef ook heel wat religieuze muziek voor in de kerk, zoals dit mooie Jezu Christe Frater Noster.

0: De stemmen van het Polish Chamber Choir, dirigent Jan Lukaszewski in Jezu Christe Frater Noster van Henryk Gorecki. En als u toch een beetje stil werd van die kerkmuziek van Gorecki, dan heb ik nog iets anders waar u misschien ook wel enorm stil van kunt worden.
1: De Twintigers.
0: Ja, want onze twintiger van deze week is Stan Geudes. En Stan die gaf met zijn Theorbe een fantastisch verstillend concert in de Toetsstudio hier op VRT. Dat kunt u bekijken, daar kunt u van genieten op VRT Max. Hij speelde onder andere een cello-suite van Bach in een bewerking voor Theorbe, heel mooi. En Stan speelde ook heel wat ontroerende melodieën van Marin Marin en van Monsieur de Sainte-Colombe. En niet toevallig, want een van Stan's lievelingsfilms is Tous les matins du monde. Een film over het leven van Monsieur de Sainte-Colombe die zich toch helemaal afzondert in een kleine schuur die hij in elkaar timmert naast een gigantisch kasteel. Maar toch zondert hij zich altijd af in dat kotje om daar viola da gamba te spelen. En af en toe komt ook zijn leerling Marin Marin op bezoek. Het is een heel bijzondere film voor onze twintiger Stan Geudens.
2: Het is machtige muziek en ik denk... Die scène uit die film staat mij nog altijd heel goed bij. Dat ze daar in die schuur samen spelen. Ja, ik heb zoveel muzikale idolen en voorbeelden, maar die muziek draagt toch wel een heel speciale finesse met zich mee. Die muziek die draag ik voor altijd met mij mee. Ja, zo lyrisch, zo diep melancholisch, zo elegant, zo... Ja, het is fantastisch, ja.
3: Wanneer zag je voor het eerst de film?
2: Dat zal redelijk vroeg zijn geweest, toen ik een jaar of 7 of 8 was. Misschien iets te vroeg. Maar ik heb die ondertussen terug, ja, misschien een 4, 5 keer opnieuw gezien. Vooral voor de muziek dan. Maar eigenlijk vind ik een heel zeldzaam voorbeeld van hoe dat een film uiteraard enorm geromantiseerd is, maar... een historisch muzikaal figuur toch wel zo mooi kan neerzetten. Met een zalige soundtrack en ook fantastische acteurs, ja.

Stan Geudes op The Orbe in zijn bijzondere versie van Les Voix Humaines van Marijn Marais. Zoals hij het speelde live in de Toetstudio hier op VRT. Stan Geudes was onze laatste twintiger van dit seizoen. Ondertussen al het zesde seizoen met een nieuwe lichting muzikanten. Alle twintigers kunt u nog steeds ontdekken op het Clara-kanaal op VRT Max.

En dat was nog The Hope of Spring van accordeoniste Sara Salverius. Straks, na 8 uur, krijgt u 2 keer Il Barbiere di Sevilla voor de prijs van 1. Maar eerst nog een korte tussenstop in Wenen voor het nieuwjaarsconcert in 2017 met dirigent Gustavo Dudamel. Voor deze Die Naswalderin, muziek van Joseph Strauss. En luister vooral ook naar het einde voor het vogelfluitje.

Het is 8:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Ondanks alle commotie eindigt Israël opnieuw erg hoog op het Eurovisie Songfestival. En de VN waarschuwen voor een noodsituatie in Congo en Oeganda door ebola. Het Eurovisie Songfestival in Wenen is dit jaar voor het eerst gewonnen door Bulgarije. Zangeres Dara haalde het met het nummer Bangaranga.

0: De Belgische Essila eindigde 21ste. Zij kreeg alleen punten van de vakjury, geen enkel punt van het publiek. De deelname van Israël was door de oorlogen in Libanon en Gaza opnieuw omstreden, maar toch eindigde Israël weer hoog op de tweede plaats, vooral dankzij de stemmen van het publiek. Al waren dat er iets minder dan vorig jaar, zegt Jani Paling vanuit Wenen.
1: Deze keer zijn ze toch maar derde geëindigd bij de televoting. Vorig jaar hebben ze die televoting nog met voorsprong gewonnen. Daar was toen ook wel heel wat discussie over of het nog een faire weergave was van wat het publiek vond. Ook de jury heeft dit keer toch wel behoorlijk wat punten gegeven, meer dan vorig jaar. Maar samengeteld dus niet genoeg voor de overwinning. En ik moet zeggen, toen Israël hier eventjes aan de top van het klassement stond, was er echt wel veel boegroep te horen in de zaal. Voor het eerst deze week veel boegroep in de zaal. En de Oostenrijkse televisie heeft dat kennelijk ook niet weggefilterd. En dat is ook thuis te horen geweest.
0: Volgend jaar is het normaal gezien aan VRT om een kandidaat naar het festival te sturen. Maar door de commotie over Israël is het niet zeker dat dat gebeurt. Omroep vindt dat organisator ABU niet genoeg rekening houdt met de bezorgdheden van VRT over wie wel of niet mag meedoen. Als de ABU het debat uit de weg gaat, stuurt VRT volgend jaar geen kandidaat, zegt woordvoerster Jasmin van der Borgt.
2: We verwachten van de EBU een duidelijk statement tegen oorlog en geweld en voor respect voor mensenrechten. Daarom vragen we als VRT ook een duidelijk kader voor deelname, een open debat en directe stemming tussen de EBU-leden. Tot nu toe kwam daar onvoldoende antwoord op. Kregen we geen signaal dat de EBU onze bezorgdheden hoort. Uiteraard willen we daarover in gesprek gaan, samen met andere omroepen. Maar als de positie van de EBU niet verandert, is de kans klein dat VRT volgend jaar een artiest afvaardigt.
0: In Antwerpen zijn gisteravond 7 jongeren opgepakt na een actie van een Nederlandse YouTuber. Die was naar Antwerpen gekomen om geld in te zamelen voor een zieke fan. Er kwamen veel jongeren op af, zegt Kim Bastiaans van de Antwerpse politie.
3: Al snel groeide de groep aan tot zo'n 300 personen die zich richting de Pothoekstraat verplaatsten. En daar zijn dan uiteindelijk rellen ontstaan. Er is een eethuis beschadigd en ook de politie werd bekogeld met stenen, met steps, met vuurwerk. Intussen groeide die groep ook alleen maar aan en verschillende politiediensten kwamen ter plaatse. Er is een kat-en-muisspel ontstaan tussen de jongeren en de politie. En in totaal werden 7 personen gearresteerd.
0: De betrokken YouTuber is omstreden. Hij zat een tijd in voorhecht. Is voor verzekeringsfraude. Hij zou zijn eigen auto in brand hebben laten steken in de ondergrondse parkeergarage van een flatgebouw in Hasselt. Bij het vliegveld van Schaffen in Vlaams-Brabant is een parachutist gisteren zwaar gewond geraakt. Zijn parachute ging niet helemaal open en ook de reserveparachute werkte niet zoals het hoort. De man van 35 maakte een zware val en werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Intussen is zijn toestand wel stabiel. De ebola-uitbraak in Congo en Oeganda is een internationale noodsituatie. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Op dit moment zijn er bijna 90 doden en meer dan 300 verdachte gevallen. Veerle de Vos, wat weet je over die uitbraak?
4: Wel, de eerste gevallen zijn opgedoken in de provincie Ituri in het oosten van Congo. Eind april, zegt de Congolese minister van Gezondheid.
5: Er is een eerste persoon die tombé malade. Fin avril et qui est décédé le 24 avril.
4: Ja, en intussen zijn ook besmettingen opgedoken in Kinshasa en in buurland Oeganda. Het oosten van Congo is een onstabiele regio, wat het moeilijk maakt om de ziekte in kaart te brengen. En bovendien gaat het om een zeldzame variant van ebola, zegt Laurens Liesenborgs van het Tropisch Instituut in Antwerpen.
6: Hier gaat het om een iets minder courante variant. En voor deze variant is jammer genoeg geen vaccin, nog geneesmiddelen voorhanden.
4: Voorlopig raadt de Wereldgezondheidsorganisatie niet aan om de grenzen te sluiten. En er is ook nog geen sprake van een pandemie.
0: Dankjewel, Veerle. In een buitenwijk van Moskou zijn zeker 3 mensen omgekomen bij een Oekraïense droneaanval. Die was gericht tegen een olieraffinaderij, maar volgens de lokale gouverneur is die niet geraakt. In totaal heeft Rusland vannacht meer dan 500 Oekraïense drones uit de lucht gehaald. En in een gevangenis in Den Haag is Félicien Kabuga overleden, een van de aanstokers van de genocide in Rwanda in 1994. Naar schatting 800.000 Tutsi's en gematigde Hutu's zijn toen vermoord. Kabuga, een rijke ondernemer, zou die genocide gefinancierd hebben en hij was ook een van de drijvende krachten achter de haatzender Radio Milcolin. Na de oorlog was Kabuga 25 jaar op de vlucht. In 2020 werd hij opgepakt opgepakt in de buurt van Parijs. Sport in de Champions Playoffs van het voetbal hebben Sint-Truiden en AH Gent 1-1 gelijk gespeeld. Geen van beiden maakt nog kans op de titel. In de Europlayoffs hebben Standaar en Racing Genk 0-0 gelijk gespeeld. Zij blijven allebei aan de leiding, maar ook Westerlo en Charleroi zijn nog niet uitgeteld voor Europees voetbal. Het weer zwaar bewolkt met wat lichte regen na de middag, buien die onweerachtig kunnen zijn, weinig kans op een opklaring en temperaturen tot 16 graden. Ook de volgende dagen nog vaak regen of buien. Vanaf woensdag wordt het geleidelijk droger en warmer. We begonnen met het Eurovisie Songfestival. Dat is gewonnen door Bulgarije. Ons land eindigde op de 21ste plaats. Israël scoorde opnieuw hoog door de stemmen van het publiek. Meer op vrtnieuws.be.
7: Blijf verwonderd. Clara staat op met Sander de Keren.
8: Goedemorgen, een contrabas, een bajan, dat is een soort accordeon, en twee domra-snaarinstrumenten. Meer heb je niet nodig voor deze leuke versie uit de ouverture van Il Barbiere di Sevilla van Rossini.

Het Terem Quartet in de ouverture uit Il Barbiere di Siviglia. Een van de populairste opera's van Rossini. Het is een opera uit 1816, maar daar was niet iedereen mee gediend. Want Rossini was zeker niet de enige die het verhaal op muziek zette. Want er waren ook heel wat tegenstanders. Je had eigenlijk twee soorten kampen. Je had het Rossini-kamp, maar je had ook het kamp van Giovanni Paisiello. En die schreef al een kleine 20 jaar eerder zijn versie van Il Barbiere di Siviglia. Dit is de ouverture daaruit van dus Paisiello.

0: Rock Yellow!
1: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
2: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
1: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.

0: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbeeld.
1: Clara Live.

De muzikanten van het Orchestra della Svizzera Italiana onder leiding van Enrique Mazzola. In de ouverture uit opnieuw Il Barbiere di Siviglia, dit keer van Giovanni Paisiello, een komische opera. Het was een groot succes met meer dan honderden uitvoeringen in verschillende steden. Ook Mozart was grote fan van die opera uit 1782. Maar de populariteit veranderde toch, of werd toch een beetje meer wispelturig, zeker wanneer Gioachino Rossini, een nieuwe jonge Italiaanse componist, in 1816 zijn versie liet horen van dat verhaal Il Barbiere di Siviglia. Er werden zelfs kaarten blijkbaar weggegeven door de aanhangers van Paisiello om in de zaal boegroep en lawaai te maken tijdens de voorstellingen van Rossini. En uiteindelijk zou de versie van Rossini toch op het einde bekender worden of nog het meest gekend zijn, zeker ook vandaag. Maar lange tijd was dus Il Barbiere di Siviglia van Paisiello de meest bekende versie op dat verhaal. En nu we toch in Sevilla zijn, dit is de Sevillana van Joaquín Turina, Pepe Romero op gitaar.

Joaquín Turina, een Spaanse componist en tijdgenoot van Manuel de Falla. Hij leefde tot 1949. Hij gaf les in Madrid, maar hij was geboren en getogen in Sevilla. En dat was een Sevillana. Het eerste gitaarwerk dat Turina schreef op vraag van gitarist Andrés Segovia. En het vertrekpunt of de idee voor deze muziek was de Feria de Sevilla. Het lentefeest, het beroemdste feest van de Andalusische hoofdstad Sevilla. En we kwamen in die feeststemming dankzij gitarist Pepe Romero. Nu nog even naar de Oostenrijkse stad Steyr, want daar schreef Franz Schubert voor een groep amateurmuzikanten dit pianoquintet, het Forellenquintet.

0: Het is 8:30, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Bulgarije heeft voor het eerst het Eurovisie Songfestival gewonnen. Zangeres Dara haalde het met het nummer Bangaranga. Israël eindigde net als vorig jaar op de tweede plaats, vooral dankzij stemmen van het publiek. De deelname van Israël was opnieuw omstreden door de oorlogen in Gaza en Libanon. Essila, de inzending van de RTBF, eindigde op de 21ste plaats. Voor de volgende editie wil VRT dat organisator IBU een duidelijk debat voert en een stemming houdt over welke landen mogen deelnemen. Anders is de kans klein dat VRT een kandidaat stuurt. De ebola-uitbraak in Congo en Oeganda is een internationale noodsituatie. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Op dit moment zijn er bijna 90 doden geteld en meer dan 300 verdachte gevallen. Het is moeilijk om de ziekte in kaart te brengen, omdat het erg onrustig is in de regio. En in de Champions Playoffs van het voetbal hebben Sint-Truiden en HA Gent 1-1 gelijk gespeeld. In de Europlayoffs hebben Standaard en Racing Genk ook gelijk gespeeld, 0-0. Zij blijven allebei aan de leiding. Het weer zwaar bewolkt, wat lichte regen na de middag, buien die onweerachtig kunnen zijn. De temperaturen klimmen tot 16 graden. Ook de volgende dagen nog vaker regen of buien. Vanaf woensdag geleidelijk droger en warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op met Sander de Keren.

0: De solo-pianomuziek van George Gershwin, die heeft pianist Franck Brellet allemaal opgenomen in het jaar 2005. We hoorden hier een blues, Jasbo Brown's Blues uit Porgy and Bess. En daarvoor ook het mooie The Man I Love uit Lady Be Good, ook van George Gershwin. En ja, Franck Brellet, die won trouwens ook de Koningin Elisabeth-wedstrijd in het jaar 1991, waar hij in zijn finale het vierde pianoconcerto van Ludwig van Beethoven speelde. En er is trouwens nieuws over de Koningin Elisabeth-wedstrijd, want de finalisten zijn bekend.
1: Clara staat op met Sander de Keren.
0: 12 namen zijn gisteravond in Flagey in Studio 4 bekendgemaakt rond middernacht. 12 namen die dus mogen doorstromen naar de finale van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. En dus weten we nu ook helemaal met alle zekerheid welke celloconcerto's er allemaal gespeeld zullen worden in de finale vanaf maandag 25 mei. Opvallend, een paar finalisten kiezen voor een cellowerk van Henri Dutilleux. Tout un monde lointain heet dat werk. Ook de concertante symfonie van Sergei Prokofiev zit er een paar keer tussen, 3 keer als ik goed heb geteld. Ook Shostakovich zal te horen zijn. Zijn eerste celloconcerto wordt toch heel vaak gespeeld in de finale. Ook Witold Lutoslavski is te horen en een celloconcerto van Samuel Barber. Ook dat wordt gespeeld door een van de 12 finalisten. En ook 1 keer Dvorak, dus met andere woorden, wat is er niet te horen? Het celloconcerto van Edward Elgar bijvoorbeeld. Dat is een goede reden om het nu nog eens wel te laten horen. Hier in een nieuwe opname met cellist Andreas Brantelid.

Een stevige vaart, een heel mooie energie in dat celloconcerto van Edward Elgar. De finale hier met cellist Andreas Brantelid samen met het Koninklijk Deens Orkest onder leiding van dirigent Thomas Zondergaard. En Elgar, het celloconcerto zal dus niet te horen zijn op de finale van de Koningin Elisabeth-wedstrijd dit jaar. Wel heel wat andere toppers, topwerken zoals van Lutoslavski, Samuel Barber, Prokofiev, Shostakovich, Henri Dutilleux. En op dit moment zijn de finalisten allemaal toch een beetje aan het bekomen van de halve finale van de afgelopen week. En zijn ze nu ook klaar om zich af te zonderen? Klaar om zich in alle focus en alle stilte voor te bereiden op hun finale? Dat doen ze in de muziekkapel Koningin Elisabeth. En maandag 25 mei beginnen we eraan aan de eerste finaleavond in Beaux-Arts. Dan spelen de eerste twee finalisten, de eerste twee van de 12. Eigenlijk alle finalisten zijn op een manier toch nu ook al een winnaar, want ze hebben het beste van zichzelf gegeven en dat moeten ze nog eens dus doen in de finale. En ook zoals het orkest en de vaste begeleiders van de Koningin Elisabeth-wedstrijd tijdens de halve finale, die hebben al zo veel gepresteerd. Ook voor hen is het een ongelooflijke prestatie. Dus ook voor hen toch echt een welverdiende, welgemeende proficiat.

De Zweedse pianist Frédéric Houlin. In 2006 nam hij al de pianomuziek op van Giorgio Ligeti en heeft het zichzelf niet gemakkelijk gemaakt, want deze sonatine van Ligeti speel je normaal met twee paar handen. Het is voor piano vierhandig, maar hier deed Frédéric Houlin het gewoon alleen. Blijf bij ons, want straks na 9 uur heb ik mooie Bach-muziek en ik heb ook u nodig via de Clara-app. Eerst nog even deze serenade van Ethel Smyth. Goedemorgen.

Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Ondanks alle commotie eindigt Israël opnieuw erg hoog op het Eurovisie Songfestival. En de Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt voor een noodsituatie in Congo en Oeganda door ebola. Het Eurovisie Songfestival is dit jaar voor het eerst gewonnen door Bulgarije. Zangeres Dara haalde het in Wenen met het nummer Bangaranga.

0: De Belgische Esila Enju de 21ste. Zij kreeg alleen punten van de vakjury, geen enkel punt van het publiek. De deelname van Israël was door de oorlogen in Libanon en Gaza opnieuw omstreden, maar toch eindigde Israël weer hoog op de tweede plaats, vooral dankzij de stemmen van het publiek. Al waren dat er dit jaar iets minder dan vorig jaar, zegt Gianni Paling vanuit Wenen.
1: Je kon vorig jaar tot 20 keer per persoon stemmen. En daar is dan inderdaad aan gesleuteld. Zeker in combinatie met het campagnevoeren. Duidelijk ook vanuit Israël. Hebben ze inderdaad de regels wat aangepast. Nu kan je tot 10 keer per persoon stemmen. De ontlading in de zaal was bijzonder groot toen Bulgarije Israël voorbij stak. En er was ook voor het eerst deze week veel boegeroep te horen bij de televotingpunten voor Israël. Dus dit is duidelijk een kwestie die blijft wegen op het Songfestival. En natuurlijk ook wel de vraag wat als Israël toch eens gaat winnen.
0: Volgend jaar is het normaal gezien aan VRT om een kandidaat naar het festival te sturen. Maar door de commotie over Israël is het niet zeker dat dat gebeurt. De omroep wil een debat en een stemming bij de EBU over wie mag meedoen. Als de organisator EBU het debat uit de weg gaat, dan stuurt VRT volgend jaar wellicht geen kandidaat, zegt woordvoerster Jasmin van der Borgt.
2: We verwachten van de EBU een duidelijk statement tegen oorlog en geweld en voor respect voor mensenrechten. Daarom vragen we als VRT ook een duidelijk kader voor deelname, een open debat en directe stemming tussen de EBU-leden. Tot nu toe kwam daar onvoldoende antwoord op. Kregen we geen signaal dat de EBU onze bezorgdheden hoort. Maar als de positie van de EBU niet verandert, is de kans klein dat VRT volgend jaar een artiest afvaardigt.
0: In Antwerpen zijn gisteravond 7 jongeren opgepakt na een actie van een Nederlandse YouTuber. Die was naar Antwerpen gekomen om geld in te zamelen voor een zieke fan. Er kwamen veel jongeren op af, zegt Kim Bastiaans van de politie.
3: Al snel groeide de groep aan tot zo'n 300 personen die zich richting de Pothoekstraat verplaatsten. En daar zijn dan uiteindelijk rellen ontstaan. Er is een eethuis beschadigd en ook de politie werd bekogeld met stenen, met steps, met vuurwerk. Intussen groeide de groep ook alleen maar aan en verschillende politiediensten kwamen ter plaatse. Er is een kat-en-muisspel ontstaan tussen de jongeren en de politie. En in totaal werden 7 personen gearresteerd.
0: De betrokken YouTuber is omstreden. Hij zat een tijd in voorhechten is voor verzekeringsfraude. Hij zou namelijk zijn eigen auto in brand hebben laten steken in de ondergrondse parkeergarage van een flatgebouw in Hasselt. In Schaffen in Vlaams-Brabant is een parachutist gisteren zwaar gewond geraakt. Zijn valscherm ging niet helemaal open en ook de reserveparachute werkte niet zoals het hoort. De man maakte een zware val en werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Zijn toestand is intussen wel stabiel. De ebola-uitbraak in Congo en Oeganda is een internationale noodsituatie, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Op dit moment zijn er bijna 90 doden geteld en meer dan 300 verdachte gevallen. Veerle de Vos, wat weet je nog meer over die uitbraak?
4: Wel, de eerste gevallen zijn opgedoken in de provincie Ituri in het oosten van Congo. Eind april, zegt de Congolese minister van Gezondheid.
5: Er is een eerste persoon die tombé malade fin avril.
4: Ja, en intussen zijn ook besmettingen opgedoken in Kinshasa en in buurland Oeganda. Het oosten van Congo is een onstabiele regio, wat het moeilijk maakt om de ziekte in kaart te brengen. En bovendien gaat het om een zeldzame variant van ebola, zegt Laurens Liesenborgs van het Tropisch Instituut in Antwerpen.
6: Hier gaat het om een iets minder courante variant. En voor deze variant is jammer genoeg geen vaccin, noch geneesmiddelen voorhanden.
4: Voorlopig raadt de Wereldgezondheidsorganisatie niet aan om de grenzen te sluiten. En er is ook nog geen sprake van een pandemie.
0: Dankjewel, Veerle. In een buitenwijk van Moskou zijn zeker 4 mensen omgekomen bij een Oekraïense droneaanval. Die was gericht tegen een olieraffinaderij, maar die is volgens de gouverneur van de regio niet beschadigd geraakt. In totaal heeft Rusland vannacht meer dan 500 Oekraïense drones uit de lucht gehaald. En in een gevangenis in Den Haag is Félicien Kabuga overleden, een van de aanstokers van de genocide in Rwanda in 1994. Kabuga, een rijke ondernemer, zou de moord op honderdduizenden Tutsis en gematigde Hutus mee gefinancierd hebben. En hij was ook een van de drijvende krachten achter de haatzender Radio Milcolin. Na de genocide was Kabuga 25 jaar op de vlucht. In 2020 is hij opgepakt in de buurt van Parijs. Sport in de Champions Playoffs van het voetbal hebben Sint-Truiden en AA Gent 1-1 gelijk gespeeld. Geen van beiden maakt nog kans op de titel. In de Euro Playoffs hebben Standaar en Racing Genk ook gelijk gespeeld, 0-0. Zij blijven allebei aan de leiding, maar ook Westerlo en Charleroi zijn nog niet uitgeteld voor een Europees ticket. Het weer zwaar bewolkt met wat lichte regen na de middag. Buien die onweerachtig kunnen zijn. Weinig kans op een opklaring. De temperaturen tot 16 graden. Ook de volgende dagen nog vaak regen of buien. Vanaf woensdag wordt het geleidelijk droger en warmer. We begonnen met het Eurovisie Songfestival. Dat is gewonnen door Bulgarije. Ons land eindigde op de 21ste plek. Israël scoorde opnieuw hoog door de stemmen van het publiek. Meer op vrtnieuws.be.
7: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op met Sander de Keren.
8: Goedemorgen, zet gerust de radio iets luider, neem er een warme kop koffie of thee bij en geniet van Bach.

0: Andrea Scholl in het Erbarmedig uit de Matthäuspassie van Bach. En u hebt het misschien ook al gehoord, er is nieuwe muziek ontdekt van Ray Vaughan Williams. Toen ze in Morley College in Londen een lenteschoonmaak aan het doen waren in het archief, botsten ze plots op een papiertje met als titel Before the Mirror. Het is een lied dat Ray Vaughan Williams waarschijnlijk schreef voor een zangleraar die daar les gaf in Morley College. En zo is dat velletje papier in de kast blijven liggen. En voor het lied inspireerde Ray Vaughan Williams zich op een gedicht. Want de tekst is een gedicht van Algernon Charles Swinburne, die zich dan weer liet inspireren op een schilderij van James McNeill Whistler. Het schilderij Symphony in White No. 2. En er is nog muziek voortgekomen uit die schilderij van Whistler. En daarvoor heb ik uw stem nodig.
1: Clara staat op.
0: Ja, want ook Gershwin en Debussy lieten zich allebei inspireren door de schilderkunst en u bepaalt via de Clara-app wie van de twee we zo meteen te horen krijgen. Ofwel horen we straks de Nocturnes van Debussy,

Want die muziek is gebaseerd op nocturne schilderijen van die James McNeill Whistler. Whistler was een van Debussy's lievelingsschilders. En ook de broers Gershwin, die gingen ooit naar een expo van Whistler. En daar bleef vooral Ira Gershwin staan voor het schilderij Nocturne in Blue and Green van James McNeill Whistler. En dat was blijkbaar inspiratie genoeg voor Gershwin om iets te doen met het woord blue uit de titel van dat schilderij. En zo ontstond de Rhapsody in Blue.

Ja, er is dus nieuwe muziek ontdekt van Ray Vaughan Williams, geïnspireerd op de schilderijen van Whistler, maar hij was dus niet de enige. U bepaalt welke andere muziek we laten horen met Whistler als vertrekpunt, ofwel de Nocturnes van Debussy, of toch liever de Rhapsody in Blue van George Gershwin. Laat het me weten via de Klara-app. U hebt een kleine 5 minuten. En ondertussen is het een beetje Ray Vaughan Williams.

0: Code Yellow!
1: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
2: Echt? Een heel jaar?
1: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
3: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja,

Twee liederen van Rayvon Williams, The Vagabond uit Songs of Travel, hier in een versie voor altviool met Ellen Nisbeth. En daarvoor hoorden we tenor Nicky Spence in het lied From Far, From Eve and Morning. Anne is ook al wakker op deze morning, deze zondagochtend. En zij kiest voor de Nocturnes van Debussy. Het is een van haar topfavorieten, laat ze weten via de Clara-app. En ook Jos vindt dat...

dat die rustige Debussy, die nocturnes, goed bij zijn boterhammen passen vandaag. Maar Remy wil graag een middeltje tegen het grijze, het kille, herfstige weer. Misschien kan Gershwin daarbij helpen. En ook Daan en Tim willen Gershwin, net zoals Egidius, want zijn peutertje begon spontaan te dansen thuis op de Rhapsody in Blue. Ja, de stemmen zijn geteld. Het is dit geworden. Een heel goede morgen.

Twee van de drie delen uit de Nocturnes van Claude Debussy met Brussels Philharmonic dirigent Michel Tabachnik. En als vertrekpunt nam Claude Debussy de Nocturne schilderijen van James McNeill Whistler. En ja, het is dus nu ook bewezen dat een lenteschoonmaak echt wonderen kan doen, want dus in Morley College in Londen is nieuwe muziek ontdekt van Ray Vaughan Williams in de archieven daar. Een lied, Before the Mirror. En op de BBC kroop er al iemand aan de piano om snel eens een versie op te nemen een paar dagen geleden van dat nieuw romantisch Vaughan Williams lied. En eigenlijk kan er elke dag nog nieuwe muziek ontdekt worden. Denk maar aan die gigantische vondst in 2009. Een vondst in een huis in Illinois, tijdens de schoonmaak ook van een vakantiehuis. Daar werden toen tientallen nieuwe werken gevonden van de Amerikaanse componiste Florence Price. Onder andere de partituur van twee vioolconcerto's en van haar vierde symfonie. Die lagen gewoon in een kartonnen doos te wachten. En gelukkig zijn die ook ontdekt. En het is ook te hopen dat sommige muziek nog opduikt, want deze vrouw bijvoorbeeld uit de 17e eeuw schreef 13 opera's. Maar tot op vandaag zijn die allemaal verloren, behalve 1, La Liberazione di Ruggero van Francesca Caccini.

Met de sopraan Axel Bernage en Michaela Rieners. Met Huelgas Ensemble onder leiding van Paul van Nevel in Non so qual sia maggiore. Het is een fragment uit de opera La Liberazione di Ruggero dall'Isola d'Alcina. Het is de oudste opera ooit door een vrouw geschreven. Met een première in 1626 in Firenze. En in de archieven van de Uffizi Galerij trouwens in Firenze liggen ook nog de tekeningen van de decors voor die première. Straks een huisfeestje met Francis Poulenc. Misschien weet u waarover ik het heb als u al geluisterd hebt naar onze nieuwe podcastaflevering van Eerste Hulp bij Klassiek. Straks meer daarover.

0: En dat was Stair Echoes van de Engelse componiste Alexandra Hamilton Ayres. Ze groeide trouwens op in België. Het is weekend, dus ook het ideale moment om een huisfeestje te organiseren. En in het geval van Francis Poulenc is dat best wel een pikant huisfeestje. Zoals in zijn balletmuziek Les Biches, letterlijk vertaald de hindes of de schatjes. Het is een ballet uit 1924 over de liefde, over het Parijse leven in de jaren 20. En Clara de Dekker en ik hebben het er uitgebreid over in onze nieuwste aflevering van onze podcast Eerste Hulp bij Klassiek. Die is helemaal te beluisteren op VRT Max. Het grote vraagteken in dat ballet Les Biches. Wat gebeurt er daar? Dus er zit heel veel seksuele spanning in die muziek. Het ging volgens Poulenc niet over de liefde, maar over plezier. Dus eigenlijk
1: ja,
0: over
1: dat weet
0: seks.
1: Ik genoeg.
0: Ja, voilà. En ook over de erotiek die in de lucht hing in de jaren 1920 in Parijs.
1: De Roaring Twenties. Echt waar, ik had die zo graag meegemaakt.
0: Ja, je bent 100 jaar te laat.
1: Te laat. Maar er is wel een goede film. Midnight in Paris van Woody Allen. Die gaat daarover.
0: Uh-huh.
1: Ooit?
0: Nee.
1: Ja. Ik moet het zelfs niet vragen. Ik ken het antwoord al bij
0: maar
1: jou.
0: Zeg, alsof ik geen enkele film ken.
1: Ja, oké. Okay. Zet hem maar op je lijstje.
0: Ja.
1: Midnight in Paris. Ja, het gaat eigenlijk gewoon over een man die elke keer wanneer het middernacht is, terugkeert naar de jaren 20. En plots zit hij daar tussen al zijn grote idolen. Hemingway, Picasso,
0: Poulenc.
1: Misschien, dat herinner ik mij niet meer. Maar echt, alles was zoveel mooier toen. Die flapper dresses.
0: Die wat?
1: Die flapper dresses.
0: Flapper dresses.
1: Ja, dat waren zo de typische jurken uit die tijd.
0: Ja?
1: Met zo allemaal van die glinsterende franjes.
0: Met flappen.
1: Zo, dat dan allemaal zo meezwiert wanneer je danst.
0: Ja.
1: En dan zo.
0: Met een pluim in je haar, zo een mooie haarband.
1: Ja.
0: Krullend haar
1: bij.
0: Vaak.
1: Ah, je weet dus wel hoe het eruit ziet allemaal.
0: Zo'n beetje de Great Gatsby.
1: Ook helemaal,
0: een beetje, ja,
1: die vibe.
0: Ja, ja, ja. Ja, maar dat
1: kom aan, wij twee op zo'n feestje.
0: Oh.
1: Stel je voor dat ik zo morgen naar VRT kom in zo'n flapper dress.

The Rag, Mazurka, een vlag... Ik was 10 seconden te vroeg. Ja, typisch Francis Poulenc. Hij neemt je altijd toch een beetje beet met zijn muziek. Ook voor een radiopresentator. The Rag Mazurka. Een fragment uit de balletmuziek Les Biches van Francis Poulenc. Waar hij trouwens ook even een polonaise van Chopin in laat horen. Muziek van toen een kleine 100 jaar geleden. Dus de kenners in de zaal die herkenden heel wat knipogen van Poulenc naar oude muzikale helden zoals Chopin. En ook Mozart passeert eventjes in die muziek van Les Biches. Het hele verhaal over Poulenc en waarom hij een halve monnik, halve boef werd genoemd, ontdekt u in onze podcast Eerste Hulp bij Klassiek op VRT Max. Nu nog even de vierde symfonie van Ludwig van Beethoven op 3 instrumenten. We hebben Yo-Yo Ma op cello, Leonidas Kavakos op viool en Emmanuel X aan de piano in dit derde deel. Allegro vivace tot 10 uur. Mooie zondag.

0: Kunstencentrum Nona presenteert Broek, het genereuze openluchtfestival voor theater en dans. Met voetbalspektakel Middenstip, de familiemusical Bos, prachtig werk van onder meer Alexander van Toernhout, Femke en Lander Gijzelink, Jan Martens en Zomerbar Café Jardin. Van 3 tot en met 7 juni in het Vrijbroekpark in Mechelen. Alle info op broekfestival.be. Samen met Clara.
1: Het is 10 uur, een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Nabij Ameland, een van de Nederlandse Waddeneilanden, zijn vanmorgen tientallen wandelaars in de problemen geraakt door onderkoeling. De kustwacht zette een reddingsboot en een helikopter in om hen op te pikken. Bij de 32 wadlopers waren ook 4 gidsen. De Nederlandse kustwacht zet op de Waddeneilanden enkele keren per jaar een helikopter in om wandelaars op te pikken die zich laten verrassen door de kou of het water. In ons land lijden bijna 3,6 miljoen mensen aan een te hoge bloeddruk of hypertensie. En opvallend, het komt ook steeds vaker voor bij jongeren. Wereldwijd is het aantal kinderen met hoge bloeddruk in 20 jaar tijd verdubbeld. En dat heeft verschillende oorzaken, zegt professor Tinne de Bakker, voorzitter van het Belgische Hypertensiecomité.
2: Een toename in obesitas, verminderde lichaamsbeweging, dus veel jongeren brengen de dag door achter het scherm en dergelijke. Inname van bewerkt voedsel met meestal dan veel zout in. Slaapgebrek is eigenlijk ook wel belangrijk, of een onregelmatig slaappatroon. Luchtvervuiling zou misschien toch ook wel kunnen meespelen.
1: Het is vandaag Wereldhypertensiedag. Een te hoge bloeddruk wordt ook wel de stille doder genoemd, omdat er geen duidelijke symptomen zijn. Maar het kan wel leiden tot hart- en vaatziekten, beroertes, hartfalen en nierproblemen. De Wereldgezondheidsorganisatie noemt de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda een internationale noodsituatie. Tot nu zijn daar al 90 doden geteld en zo'n 300 mogelijke besmettingen. Maar volgens gezondheidsexperts ligt het werkelijke aantal veel hoger. En dat heeft te maken met de moeilijke situatie op de plek van de uitbraak, zegt Laurens Liesenborgs van het Tropisch Instituut.
3: De uitbraak bevindt zich, zoals het nu lijkt, in de Ituri-provincie. Voor alle duidelijkheid, dat is Oost-Congo, maar niet het gebied dat bezet is door de M23-rebellen. Maar het is ook een heel instabiel gebied waar heel veel milities actief zijn, moslimrebellen ook. En dus heel die politieke instabiliteit werkt zo'n epidemie trouwens heel, heel hard in de hand.
1: Een 56-jarige Nepalese bergbeklimmer heeft de Mount Everest, de hoogste berg ter wereld, voor de 32e keer beklommen. Dat is een record. Hij begeleidde een groep en bereikte vanmorgen rond 6 uur de top, samen ook met een Nepalese vrouw die de top voor de 11e keer bereikte. En ook dat is een record. Het weer zwaar bewolkt met wat lichte regen, na de middag mogelijk onweer en tot 16 graden. Ook de volgende dagen nog vaak regen of buien. Vanaf woensdag wordt het geleidelijk droger en warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd. Een voorstelling in het zwembad. Een performance in een parkeergarage. Reality TV op de planken. Kunstenfestival des Arts verrast opnieuw in Brussel. Van 8 tot 30 mei. Met theater, dans en beeldende kunst. Van hier en van over de hele wereld. Meer info op kfda.be. Samen met De Standaard en Clara.

0: Walden met Leenert Jolijn.
1: Heel goedemorgen. De weekends kunnen soms goed vol zitten. Zeker als we dan eens recht hebben op een extra dagje, zoals nu vorige donderdag. En misschien heb je de brug gemaakt en met van alles bezig geweest met vrienden of familie. Of gewoon lekker alleen dingen gedaan, kan ook deugd doen. Maar in welk kamp u ook zat dit weekend, misschien is er nu wel nood aan een echte, goede, rustige zondag. En daarmee ben je hier op de juiste plek vandaag. Tot 12 uur is het rustig ontwaken met muziek in Walden. Als we nu eens met muziek van Bach starten, is dat geen goed idee?

Eerst Steven Haff achter de piano in het Arioso, het trage deel uit Bach's Klavensymbolconcerto in F klein. Hij en niemand anders was dat, geen basso continuo of strijkers, dat droomde u niet. Het was een transcriptie voor piano solo. En daarna gingen we verder met een iets uitgebreidere bezetting in Ruht wohl, ihr heiligen Gebeine, het laatste deel uit de fameuze Johannespassie van Bach, met het Collegium Vocale Gent onder leiding van Philippe Herwegen. Wat als we nu eens met deze muziek op reis zouden gaan naar Afrika? Dan hebben Pierre Akendenge en Hugues de Courson de geknipte opname voor ons gemaakt.

0: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecuepakketten.
1: Amai, dat wordt vlammen.
0: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
2: Clara Live.

Pierre Akendengue en Hugues de Courson brachten 10 Gabonese ensembles samen voor hun project rond de fusie tussen Bach en Gabonese tradities. Eerst het slotdeel van de Johannespassie van Bach in een Afrikaans jasje. En daarna nam Hania Rani ons mee naar een pakkend waargebeurd verhaal over een Tsjetsjeense moeder en haar 5 kinderen die op de vlucht moeten slaan en 123 dagen worden vastgehouden ergens aan de grens tussen Wit-Rusland en Polen. Over dit verhaal werd een videoclip gemaakt en Rani's muziek werd hiervoor gebruikt. Deze Malasana, prachtige muziek voor piano en cello. We hoorden haar zelf aan de piano en Dobrava Ksocher op cello. We nemen nu de cello weg, want die wordt verwacht komende week nog tijdens de finale van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. En nu hebben we enkel nog een piano over daar. En daar gaat Maria João Pires achter zitten.

alweer zin om me er zelf nog eens in te smijten in die muziek. Het blijft toch echt mooi. Prachtige opname hier ook met pianiste Mirjet Joao Pires in de 8e pianonocturne van Frédéric Chopin. Changement de décor en bezetting, want nu trekken we de registers open met de zangers van het Estonian Philharmonic Chamber Choir in muziek van Jean Sibelius.

Jean Sibelius nam enkele Finse volksgedichten als basis voor een rakastava. Oorspronkelijk schreef hij het voor a cappella mannenkoor in 1894. Hetzelfde jaar dikte hij het nog wat aan met een klein strijkensemble. En dan 4 jaar later besloot hij nog een versie te maken voor gemengd koor, mannen en vrouwen samen. En dat is wat we hier nu net hoorden met het Estonian Philharmonic Chamber Choir onder leiding van Heikki Seppänen. Sibelius schreef trouwens nog een laatste 4e versie 20 jaar later voor orkest. Het is ondertussen al 30 mei, een vreemde 10 graden toch is het buiten, maar soms is het eigenlijk wel moeilijk te geloven dat de lente al een tijdje uit zijn startblokken gegaan is. Maar dat gaat een leeuwerik ons hier nog eens even duidelijk maken in muziek van Johannes Brahms.

Lente als constante en drie verschillende opnames. Eerst de Lerchengesang van Johannes Brahms, dan Du bist wie eine Blume van Robert Schumann en als laatste de Leeuwerik van Michael Glinka. Allemaal muziek van op hetzelfde album, Silent Dreams, van celliste Harriet Krijg en pianiste Magda Amara. Het is allemaal vocale muziek op dat album van romantische componisten in bewerkingen dus voor piano en cello. Jean-Joseph Cassanea de Mondonville neemt ons nu mee met zijn opera Daphnis et Alcimadur naar het verhaal over een waanzinnig mooie herderin, een Pulido Pastoré in het Occitaans. Ze zegt trots dat ze ongevoelig is voor de liefde, ze het allemaal liever vermijdt en geniet van haar vrijheid. Reinoud van Mechelen hier in de rol van die mooie herderin, samen met zijn ensemble A Nocte Temporis.

0: Rolf Liselevant op de orbe hier in La Musette Rondeau en de Chaconne in G van Robert de Vizé. Allemaal muziek van aan het Franse Hof in de periode van Louis XIV en Louis XV. De Vizé werkte voor de twee koningen, behoorde tot de intieme kring van de Franse monarchie en was zeker en vast een graag geziene en geapprecieerde muzikant en componist daar.
1: Walden.
0: Ik ben gedoopt en moest vroeger elke zondag naar de kerk, ik weet het nog heel goed, tot zeker mijn 12 jaar. Anders mocht ik mijn plechtige communie niet doen. Met die dreigende woorden kon de pastoor van toen 20 bengels van het 6e leerjaar bijeen krijgen op zondagochtend. Wel, deze muziek van Pietro Paolo Bencini maakt deze herinnering van vroeger weer wat tastbaarder.

De instrumenten en de stemmen van vier ensembles kwamen hier bijeen voor dit project. Assai Voci, Maîtrise des Pays de Loire, Psalette de Lorraine en Le Coeur, Philippus Rex Hispaniae. Het Ave Maria van Pietro Paolo Bencini. Het staat op een album rond het Ave Maria en het Agnus Dei in allemaal versies van de 15e tot de 18e eeuw. We gaan nog wat meer terug in de tijd nu naar de 15e eeuw met de muziek van John Dowland.

Wie John Dowland zegt, zegt ook wel melancholie. Hier een perfect voorbeeld hoe de componist zichzelf zag en de wereld rondom hem in deze Semper Dowland, Semper Dowlands. Letterlijk eeuwig dowlend, eeuwig treurend, met The Hatter Concert hier in de opname. Het is deel van zijn gigantische verzameling muziek Lacrimae or Seven Tears. We blijven in intieme en introspectieve sfeer met muziek van William Byrd.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
0: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
2: Dat is een kiwinner.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Clara Live.

Hugh Ashton's Ground, muziek van William Byrd. Hij schreef het eind 16e eeuw. Hier hoorden we een versie van 25 jaar jong met de pianiste Joanna McGregor. Het staat op haar album Play Circus met heel verschillende muziek. Je vindt er naast Byrd ook Piazzolla, Nancarrow, Ives en andere hedendaagse componisten op terug. We leunen aan tegen de middag. Het is 11:30 bijna. Maar we hebben zeker nog alle recht op deze ochtendpastorale van Peteris Vasks.

We kunnen de dauw nog zien op de grasweide in Letland. Het eerste deel, de ochtendpastorale uit het hoboconcerto van Peteris Vasks. Het is heel recent, de muziek van de componist van 2017. En hij schreef het voor de 100 jaar Letse onafhankelijkheid. Albrecht Maier op hobo hier, samen met het Nationaal Symfonisch Orkest van Letland, onder leiding van Andris Poga. En met onze ochtendwandeling door het Letse groen zijn de heuvels van Engeland niet zo ver af.

John Ireland was een Engelse componist van vorige eeuw, studeerde aan de Royal College of Music, werd er uiteindelijk zelf ook leraar. Een van zijn studenten trouwens daar was Benjamin Britten, ook een klinkende naam. Maar Ireland gaf niet alleen les, hij componeerde dus ook. Heel veel kamermuziek heeft hij geschreven en vocaalwerk. Dit waren een paar van zijn werken voor koor. The Hills, A Cradle Song en Twilight Night door The Carousingers onder leiding van George Parris. En van de heuvels, de wieg en het schemeren in muziek van John Ireland, nu naar de stille waters van Amy Beach.

Eerst By the Still Waters van Amy Beach met Isata Kenne Mason aan de piano. En daarna kwam er nog meer schoonheid aan te pas met Venus, The Bringer of Peace. Een van de zeven delen uit de prachtige suite voor orkest The Planets van Gustav Holst. Wordt het Philharmonia Orchestra onder leiding van Sir John Elliot Gardiner. Tijd om van de Olympus berg af te gaan nu en de veel te warme steegjes te gaan opzoeken van Spanje.

Helemaal ondergedompeld in Spaanse sferen hier met deze Oriental, een deel uit de Danzas Españolas van Enrique Granados. Oorspronkelijk voor piano, hier dus in een bewerking voor cello en gitaar door het Belgisch duo Deseo. En deze laatste serenade van Walde is met de gitaar van Roland Broe, met een good old time classic, Misty van Errol Garner. Geniet nog van een rustige zondag verder met Robbe, zometeen in Clara Serveert.

0: Opera Ballet Vlaanderen presenteert Carmen. In een grootse onscenering met zangers, koor, orkest en dansers legt Wim van de Keijbus de bijna mythologische kracht van deze iconische opera bloot. Vanaf 29 mei in Opera Antwerpen en vanaf 20 juni ook in Concertgebouw Brugge. Samen met Clara.
1: Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Na de nieuwe uitbraak van ebola in Afrika achten experts de kans klein dat het virus ook bij ons opduikt. En Oekraïne heeft de voorbije nacht een zware aanval uitgevoerd op Rusland. De nieuwe uitbraak van het ebola-virus in Congo en Oeganda baart de Wereldgezondheidsorganisatie zorgen. Ebola is een ernstige infectieziekte die kan leiden tot inwendige bloedingen en in meer dan de helft van de gevallen is de besmetting dodelijk. Op dit ogenblik zijn er al 90 doden geteld in Afrika en honderden mogelijke besmettingen. Het is een zeldzame variant van het virus nu waarvoor voorlopig geen vaccins of geneesmiddelen zijn. Bovendien is het centrum van de uitbraak in Oost-Congo een onstabiele regio. Maar de kans dat het virus ook in Europa opduikt is klein, zegt Laurens Liesenborgs van het Tropisch Instituut.
2: We moeten daar waakzaam op zijn, maar we moeten daar zeker in België niet over beginnen panikeren. Ik zeg, dit gaat vooral regionaal een belangrijk probleem worden. Het is ook niet de eerste ebola-uitbraak. Er zijn er in Congo alleen al 17 geweest. En nooit eigenlijk heeft dat virus voet aan wal kunnen krijgen in Europa.
1: De Wereldgezondheidsorganisatie noemt de nieuwe uitbraak een internationale noodsituatie, maar voorlopig geen pandemie. Een van de tieners die vrijdagnacht met een auto tegen een boom terechtkwamen in Braschaat was maar 14 jaar. Eerder was gezegd dat de vijf jongeren 16 en 17 waren. Bij het ongeval is een jongen van 16 omgekomen. Hij zat op de achterbank. De bestuurder van 17 is nog altijd in levensgevaar. De anderen zijn zwaar gewond geraakt. Het is nog niet duidelijk of de jongeren een gordel droegen en of de bestuurder onder invloed was. Nabij Ameland, een van de Nederlandse Waddeneilanden, zijn vanmorgen tientallen wandelaars in de problemen geraakt door onderkoeling. De kustwacht heeft een reddingsboot en een helikopter ingezet om hen op te pikken. Bij de 32 wadlopers waren ook 4 gidsen. Bij laagwater kan je tussen de Waddeneilanden hier en daar over de zeebodem lopen, maar alleen onder begeleiding van een gids. Rusland zegt dat het vannacht is aangevallen met 600 Oekraïnse drones. In de omgeving van de hoofdstad Moskou zijn daarbij ook 4 doden gevallen. De drones zijn een vergelding voor de dodelijke aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev 3 dagen geleden. De Oekraïnse aanvallen doen de stemming onder de Russische burgers omslaan. Dat hoort Bruno Beekman, hij is in Odessa in Oekraïne.
3: Enorm veel angst. Heel veel mensen hebben hun appartementsblokken in Moskou, in de regio rond Moskou, verlaten vannacht. En wat opviel, dat ze zo verbaasd waren dat die oorlog zelfs tot in Moskou, op Sint-Petersburg, was gekomen. Na de economie is dat de grootste bezorgdheid van de Russische burgers nu, is de aanvallen op Russische steden. Wat wel aantoont dat de oorlog steeds dichter en dichter bij de Russische burgers in Rusland zelf terecht aan het komen is.
1: In Pforzheim, in het zuidwesten van Duitsland, moeten 30.000 mensen hun huis verlaten voor de ontmanteling van een bom uit de Tweede Wereldoorlog. De Britse bom is woensdag gevonden bij bouwwerken en weegt 1,8 ton. Ze zal later vandaag onschadelijk gemaakt worden. Eerst controleert de politie en de brandweer of iedereen in een straal van 1,5 kilometer daadwerkelijk vertrokken is. De officiële Songfestival Fanclub in ons land steunt de eis van VRT om een grondig debat te organiseren over wie volgend jaar mag deelnemen aan het Eurovisie Songfestival. Op dit moment is de kans klein dat VRT bij de volgende editie een kandidaat stuurt vanwege de omstreden deelname van Israël. VRT vindt dat organisator IBU te weinig rekening houdt met de bezorgdheden daarover. Stefan Monsieur, voorzitter van de Songfestival Fanclub, is het daarmee eens.
4: Ik denk dat ze al moeten beginnen met andere sponsors te zoeken. En dan moeten ze gewoon inderdaad rekening houden met de mensenrechten. Niet alleen in Europa, maar overal in de wereld. Daar moet duidelijke communicatie over komen. En er moeten beslissingen worden waar dat er niet kan op teruggekeerd worden. Ze hebben het een beetje te lang laten naslepen. En ik denk dat de schade nu te groot is om alles nog recht te zetten en een songfestival te beleven zoals het eigenlijk vroeger was.
1: Het Israëlische cosmeticabedrijf Moroccan Oil is al jaren de hoofdsponsor van het Eurovisie Songfestival. 9 mannen en 3 vrouwen mogen naar de finale van de Koningin Elisabeth-wedstrijd dit jaar voor Cello. De jury heeft gisteravond hun namen bekendgemaakt. Ze krijgen nu een week de tijd om een nog onuitgegeven werk in te studeren dat speciaal voor die finale geschreven is. Daarnaast brengen ze ook nog een concerto naar keuze. Bij de 64 muzikanten die aan de voorronde mochten beginnen waren dit jaar geen landgenoten. Op zaterdag 30 mei kennen we de laureaat van deze editie van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Een sportbericht: voetbalclub Antwerp heeft zijn trainer Jozef Oosting ontslagen. Onder Oosting eindigde Antwerp pas 10e in de gewone competitie en in de Europlay-offs is Antwerp nu 5e. Na de nederlaag tegen Leuven vrijdag maakt de club geen kans meer op Europees voetbal volgend seizoen. Voor de laatste 2 wedstrijden van dit seizoen neemt assistent Faris Haroun over van Oosting. Het weer blijft meestal zwaar bewolkt met buien vanaf het westen, mogelijk met onweer. Aan zee kan het daarna wel wat droger worden. In het centrum halen we tot 16 graden. Tot woensdag nog vaak regen of buien, daarna droger en warmer. We begonnen met de uitbraak van het Ebola-virus in Congo en Oeganda. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het over een globale noodsituatie, maar volgens deskundigen is de kans klein dat het virus ook in Europa opduikt. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, blijf verwonderd. Clara serveert met Robbe van Dijk.
5: Dag lieve mensen, voor de opener van vandaag ga ik meteen mijn verdubbelaar inzetten, want we gaan luisteren naar een suite voor 2 orkesten van componist Johan Friedrich Fasch. Welkom bij Clara serveert.

Combattimento Consort Amsterdam en dirigent Jan-Willem de Vriend met een dubbele orkestsuite van Johann Friedrich Fasch. En we gaan fluitend verder door deze zondagmiddag met een vissersliedje van Jean-Baptiste Lully.

Fluitiste Lucille Tessier en haar ensemble Léviathan met toneelmuziek van componist Matthew Locke voor een bewerking van The Tempest van William Shakespeare. We stappen het theater buiten en we lopen de straten van Londen op en daar zitten mezzosopraan Malena Ernman en l'arpeggiata de omstaanders te vermaken met een lied over een huwelijk tussen een kikker en een muis. Dit is The Frog and the Mouse.

0: Taylor and the Mouse. Een Tom en Jerry-achtig liedje over een kleermaker die gefrustreerd een klopjacht houdt op een muis die hem telkens te slim af is. Dat waren mezzo-sopraan Malena Ernman en l'arpeggiata met dirigente Christina Plouard.
1: Clara serveert. Met Robbe van Dijk.
0: Het volgende concerto klinkt eigenlijk een beetje alsof die muis van daarnet een pianoatelier is binnengelopen en daar over alle klavieren heen trippelt.

Pianist Howard Shelley en het Tasmanian Symphony Orchestra met een vederlicht stukje uit een pianoconcerto van componist Karel Czerny. Als het op pianospelen aankomt, doe ik dat meestal onhandig, in tegenstelling tot Jan Vermeulen en Veerle Peters. Zij doen het hier vierhandig. Dit zijn ze met twee Polonaises van Franz Schubert.

Jan Vermeulen en Veerle Peeters met een vierhandige Polonaise van Franz Schubert. Nu een gloednieuwe Polonaise van op het nieuwe album van pianist Hayato Sumino. Chopin Orbit heet het, een album met Chopin als muzikaal centrum en vooral heel veel fantasie van Hayato Sumino zelf. Dit is zijn Imaginary Polonaise.

0: Een euforische zelfbedachte Polonaise pianist Hayato Sumino laat zich helemaal gaan met Frédéric Chopin in zijn achterhoofd.
1: Clara serveert met Robbe van Dijk.
0: In het achterhoofd van Ludwig van Beethoven zat op een gegeven moment een thema van Mozart. En om dat thema uit zijn hoofd te krijgen, schreef Beethoven er 12 variaties op. Dit zijn ze.

Violist Daniel Sipek en pianist Andreas Steyer met 12 variaties van Beethoven op een thema van Mozart uit de Toverfluit. Het nieuws komt eraan, het is bijna 1 uur, maar eerst nog een klein stukje van componist Frans Krommer. Tot zo!

0: Het is 1 uur. Goedemiddag, 14 nieuws met Dominique Viers. Er zijn steeds meer meldingen van sociale fraude. Het aantal doden bij de nieuwe uitbraak van ebola in Afrika stijgt. Volgens experts is de kans klein dat het virus ook bij ons opduikt. En Oekraïne heeft vannacht een zware aanval uitgevoerd op Rusland. Steeds meer mensen melden sociale fraude bij de overheid. Dat heeft minister van Consumentenbescherming Rob Beenders gezegd in de Zevende Dag. Vorig jaar kwamen er alles samen bijna 8000 aangiftes binnen bij het meldpunt voor eerlijke concurrentie. Dat is een website waar iedereen kan signaleren als hij vermoedt dat een ondernemer of een burger sociale fraude pleegt. Het gaat dan vooral over zwart werk of domiciliefraude. Maar uit de meldingen blijkt dat er ook nieuwe trends zijn, zegt Rob Beenders.
1: De meeste groep die aan het groeien was, waren mensen die een uitkering kregen van de overheid, maar daarnaast nog geld verdienden via bijvoorbeeld OnlyFans of als influencer. En daardoor eigenlijk een bijkomend inkomen genereren, terwijl ze eigenlijk een uitkering krijgen van een overheid. De inhoud van die klacht wordt volledig onderzocht. Blijkt die te kloppen, dan starten wij onmiddellijk een onderzoek. En dat geeft heel snel een beeld van nieuwe fenomenen, terwijl we anders misschien met inspecties op straat die zaken veel later zien. Dus nu kunnen we gewoon sneller maatregelen nemen.
0: Een melding doen kan niet anoniem, maar je gegevens worden wel beschermd. Bijna de helft van de mensen die een sociale woning huurt in Vlaanderen is alleenstaand. Dat blijkt uit cijfers in de Zondag. Ook de helft van de mensen die op de wachtlijst staan om een sociale woning te huren is single. Alleenstaanden zijn vaak financieel kwetsbaarder op de woningmarkt. Ze besteden meer dan 30% van hun inkomen aan wonen, waar dat bij koppels met kinderen gemiddeld maar 8% is. De officiële Songfestival Fanclub in ons land steunt de eis van de VRT om een grondig debat te organiseren over wie wel en niet mag deelnemen aan het Eurovisie Songfestival volgend jaar. Op dit moment is de kans klein dat VRT bij de volgende editie een kandidaat stuurt vanwege de omstreden deelname van Israël. VRT vindt dat organisator IBU onvoldoende rekening houdt met de bezorgdheden daar rond. Stéphane Monsieur, voorzitter van de Songfestival Fanclub, club is het daarmee eens.
2: Ik denk dat ze al moeten beginnen met andere sponsors te zoeken. En dan moeten ze gewoon inderdaad rekening houden met de mensenrechten. Niet alleen in Europa, maar overal in de wereld. Daar moet duidelijke communicatie over komen. En er moeten beslissingen worden waar dat er niet kan op teruggekeerd worden. Ze hebben het een beetje te lang laten naslepen. En ik denk dat de schade nu te groot is om alles nog recht te zetten. En een songfestival te beleven zoals het eigenlijk vroeger was.
0: Een Israëlisch cosmetica bedrijf is al jaren de hoofdsponsor van het Eurovisie Songfestival. De 30e editie van de Brusselse Pride, gisteren de optocht van en voor de holibi- en transgendergemeenschap, lokte opnieuw 70.000 mensen. Over het hele weekend hebben 216.000 mensen de activiteiten in Brussel bijgewoond. Volgens de politie is alles over het algemeen in een feestelijke en vreedzame sfeer verlopen. Een groepje demonstranten dat betoogde tegen de deelname van N-VA aan de Pride kwam de parade wel op verschillende plaatsen verstoren. 29 mensen zijn administratief aangehouden. Er is nu ook een eerste besmetting gemeld met het ebola-virus in Goma in Oost-Congo. Goma wordt gecontroleerd door de rebellen van M23. In totaal zijn er al 90 doden geteld en meer dan 300 verdachte gevallen. Veerle de Vos, de Wereldgezondheidsorganisatie, neemt de nieuwe uitbraak ernstig.
3: Jawel, de nieuwe uitbraak begon in de Congolese provincie Ituri, maar heeft zich dus ook al verspreid naar Goma in Noord-Kivu, naar de hoofdstad Kinshasa en buurland Oeganda. De uitbraak is moeilijk in kaart te brengen door de oorlog en onrust in Oost-Congo en het gaat om een zeldzame variant waardoor geen vaccins of geneesmiddelen beschikbaar zijn. De kans dat het virus voet aan de grond krijgt in Europa blijft echter klein, zegt Laurens Liesenborgs van het Instituut voor Tropische Geneeskunde.
4: We moeten daar waakzaam op zijn, maar we moeten daar zeker in België niet over beginnen panikeren. Ik zeg, dit gaat vooral regionaal een belangrijk probleem worden. Het is ook niet de eerste ebola-uitbraak. Er zijn er in Congo alleen al 17 geweest en nooit eigenlijk heeft dat virus voet aan wal kunnen krijgen in Europa.
3: Ja, de Wereldgezondheidsorganisatie spreekt over een internationale noodsituatie. Voorlopig blijven de grenzen in de getroffen regio wel open.
0: Dankjewel, Veerle. Rusland zegt dat het vannacht is aangevallen door 600 Oekraïense drones. Daarbij zijn 4 doden gevallen in de omgeving van de hoofdstad Moskou. In Moskou zelf vielen 12 gewonden in de buurt van een olieraffinaderij. De drones zijn een vergelding voor de dodelijke Russische aanval op Kiev 3 dagen geleden. De Oekraïense aanvallen doen de stemming onder de Russische burgers omslaan, hoort Bruno Beekman. Hij is in Odessa in Oekraïne.
5: Enorm veel angst. Heel veel mensen hebben hun appartementsblokken in Moskou, in de regio rond Moskou, verlaten vannacht. En wat opviel, dat ze zo verbaasd waren dat die oorlog zelfs tot in Moskou of Sint-Petersburg was gekomen. Na de economie is dat de grootste bezorgdheid van de Russische burgers nu, is de aanvallen op Russische steden. Wat wel aantoont dat de oorlog steeds dichter en dichter bij de Russische burgers in Rusland zelf terecht aan het komen is.
0: Ook Rusland vuurde vannacht bijna 300 drones af op Oekraïne. Het weer, het blijft meestal zwaar bewolkt met buien vanaf het westen, mogelijk met onweer. Aan zee kan het daarna wat droger worden. In het centrum halen we tot 16 graden. Tot woensdag nog vaak regen of buien, daarna droger en warmer. De overheid krijgt steeds meer meldingen over sociale fraude. Bij het meldpunt kwamen vorig jaar bijna 8000 aangiftes binnen. Vooral over zwart werk of domiciliefraude. Maar er zijn ook nieuwe trends. Bijvoorbeeld mensen met een uitkering die geld verdienen als influencer. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Clara, blijf verwonderd. Clara serveert met Robbe van Dijk.
7: Een heel goede middag en welkom hier. We kunnen met een zondagse zegen aan deze uitzending beginnen. Dit is organiste Corina Marti met Benedicamus.

Van de grote volle sound van het grote orgel naar de compacte clavecimbel van Corneel Bernolet, hier samen met luitist Thomas Bathé, met muziek van een Antwerpse componiste Leonora Duarte. Dit is haar Sinfonia de Duodecimi Toni.

ensemble Daedalus met Madonna Tu me fai lo scorciato. Nu een gegitariseerde versie van een suite voor luid van Johan Pachelbel, hier gespeeld door Göran Zölcher.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
0: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
2: Dat is een kiwinner.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het

0: Clara serveert.
1: Het is zondag, dus een mis lijkt me wel op zijn plaats. Eentje van Mozart. Dit is zijn Spouwermesse voor koor, orkest en solisten.

0: Een mooi diminuendo aan het einde van de Spouwermesse van Mozart met het Arnold Schönberg-koor en Concentus Musicus Wien onder leiding van Nicolaus Harnoncourt en daarnaast solisten Barbara Bonney, Elisabeth von Magnus, Herbert Lippert en Alistair Miles.
1: Clara serveert met Robbe van Dijk.
0: Hier komt een van de beroemdste en ook wel mooiste baslijnen uit de muziekgeschiedenis. Er is zoveel muziek uit voortgevloeid. Het is die van de Canon in D van Johann Pachelbel.

Een van de beroemdste baslijnen van de wereld, liever. En daarna nog een stukje dansmuziek van Johan Pachelbel. Gespeeld door Il Giardino Armonico en dirigent Giovanni Antonini. Nu een sonate met een goed humeur van Carl Philipp Emanuel Bach.

Violiste Rachel Podger en clavecinist Christian Bezuidenhout met een sonate van Carl-Philippe Emanuel Bach. Na het nieuws komt Sylvia uw zondagmiddag mooi maken, maar eerst nog een klein stukje Mozart. Nog een heel fijne zondag.

0: is 2:00. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Steeds meer mensen melden sociale fraude bij de overheid. Dat heeft minister van Consumentenbescherming Rob Beenders gezegd in de Zevende Dag. Vorig jaar kwamen er alles samen bijna 8000 aangiftes binnen bij het meldpunt voor eerlijke concurrentie. Dat is een website waar iedereen kan signaleren als hij vermoedt dat een ondernemer of een burger sociale fraude pleegt. Het gaat dan vooral over zwartwerk of domiciliefraude. Maar uit de meldingen blijkt dat er ook nieuwe trends zijn, zegt Rob Beenders.
1: De meeste groep die aan het groeien was, waren mensen die een uitkering kregen van de overheid, maar daarnaast nog geld verdienden via bijvoorbeeld OnlyFans of als influencer. En daardoor eigenlijk een bijkomend inkomen genereren, terwijl ze eigenlijk een uitkering krijgen van een overheid. De inhoud van die klacht wordt volledig onderzocht. Blijkt die te kloppen, dan starten wij onmiddellijk een onderzoek. En dat geeft heel snel een beeld van nieuwe fenomenen, terwijl we anders misschien met inspecties op straat die zaken veel later zien. Dus nu kunnen we gewoon sneller maatregelen nemen.
0: Een melding doen kan niet anoniem, maar je gegevens worden wel beschermd. Bijna de helft van de mensen die een sociale woning huurt in Vlaanderen is alleenstaand. Ook de helft van de mensen die op de wachtlijst staan om een sociale woning te huren is single. Alleenstaanden zijn vaak financieel kwetsbaarder op de woningmarkt. Ze besteden meer dan 30% van hun inkomen aan wonen, waar dat bij koppels met kinderen gemiddeld maar 8% is. In Pforzheim, in het zuidwesten van Duitsland, moeten 30.000 mensen hun huis verlaten voor de ontmanteling van een bom uit de Tweede Wereldoorlog. De Britse bom werd woensdag gevonden op een werf en weegt 1,8 ton, met naar schatting 1,35 ton explosief materiaal. Ze zal later vandaag onschadelijk gemaakt worden. Eerst controleert de politie en brandweer of iedereen in een straal van 1,5 kilometer daadwerkelijk vertrokken is. De Oekraïense president Zelensky noemt de aanvallen van vannacht op Rusland een vergelding voor eerdere Russische aanvallen op Oekraïne. Volgens hem heeft Oekraïne het recht om zo te reageren. Oekraïne reageerde vannacht, of lanceerde beter vannacht, meer dan 500 drones richting Rusland, ook naar Moskou. Daarbij vielen zeker 4 doden in de omgeving van de hoofdstad. Rusland vuurde op zijn beurt zo'n 300 drones af op Oekraïne. In de Champions Playoffs van het voetbal ontvangt Anderlecht KV Mechelen. Na een half uur staat het 1-1. Mechelen kwam eerst op voorsprong, maar Anderlecht maakte al snel gelijk. Anderlecht is vierde, Mechelen zesde op 2 punten van Anderlecht. Het is dus een belangrijk duel in de strijd om de Europese tickets. Overwegend zwaar bewolkt met buien vanaf het westen, mogelijk met onweer. Aan zee kan het daarna wat droger worden. In het centrum halen we tot 16 graden. Tot woensdag nog vaak regen of buien, daarna droger en warmer. Meer in de app van 14 Nieuws.
2: Clara, blijf verwonderd. Zalige zondag met Sylvia Broekaert.
3: Een heel goede middag. Vandaag heb ik een bijzonder geschenk voor wie blijft luisteren tot na 4:00. Ik heb namelijk VIP-duo-kaarten voor een belangrijke opera-première. Straks meer daarover. Voor inspiratie zorgt de grote toneelschrijver Shakespeare in het eerste luik van deze zalige zondag. Zonder zijn ingenieuze komedie A Midsummer Night's Dream zou Felix Mendelssohn nooit deze muziek geschreven hebben.

0: Het scherzo uit de midzomernachtsdroom van Felix Mendelssohn met het Orchestre des Champs-Élysées onder leiding van Philippe Herwegen. Ook Giuseppe Verdi was een groot bewonderaar van William Shakespeare. Zijn allerlaatste opera Falstaff was een komedie gebaseerd op de Merry Wives of Windsor van Shakespeare. Een Falstaff-vertolker van formaat is de Welsche bariton Breen Terfel. En hier hoor je hem uitvliegen tegen zijn personeel, twee criminelen die hem niet willen volgen, dit keer in zijn snode plannetjes.
1: Hey, peggio! Andate in pedervi! Ma non più a me! Due lettere prendi per due signore! Consegna tosto fuori via! Le sto, le sto!

Hey, Paggio uit Falstaff van Giuseppe Verdi was dat, met basbariton Breen Terwel en het Metropolitan Opera Orchestra onder leiding van James Levine. Heel geslaagd muziektheaterstuk gebaseerd op Verdi's Falstaff is de productie Falstaff van de Schone Compagnie in een concept van Tom Goossens. En u kan dit binnenkort meemaken, onder meer in Integent op 20 en 21 mei. Na de intense halve finale van de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor cello is er nu een weekje rust. Rust voor de luisteraars en het publiek, maar niet voor de kandidaten natuurlijk, die zich volop aan het klaarstomen zijn voor die finale van de cello-wedstrijd. En wie al die koortsachtigheid glansrijk heeft doorstaan in 2017, dat is de Franse celliste Victor Julien Laferrière. Een solo recital met hem kan u meemaken in Beaux-Arts op 21 mei. Werk van Bach staat dan onder meer op het programma. En hier horen we Victor Julien Laferrière samen met een pianist, met Theo Fouchéneret, in een sonate van Henriette Renier.

romantische cello-sonate circa 1920 van de Franse harpiste en componiste Henriette Renier met cellist Victor-Julien Laferrière en pianist Theo Fouchéneret. Vandaag zou de Belgische grootmeester Philippe Boesmans 90 geworden zijn. Dat heeft niet mogen zijn. Boesmans overleed in 2022. Op verschillende locaties in Brussel werden hommageconcerten gebracht aan Boesmans de voorbije maanden. En hier in Zalige Zondag breng ik hem vandaag graag eer met een wondermooi fragment uit zijn zeer toegankelijke opera Pinocchio. En dit is de scène met de fee die Pinocchio streng, maar ook liefhebbend toespreekt. En elke keer wanneer de kleine jongen liegt, wordt zijn neus een beetje langer.

Zo'n mooi tafereel, de Fee en Pinocchio uit de opera Pinocchio van Philippe Boussmans, die vandaag 90 geworden zou zijn. Sopraan Chloé Briot was Pinocchio, sopraan Marie-Ève Munger was de Fee en het symfonieorkest van de Munt stond onder leiding van Patrick Davin. Pianist Arkady Volodos is een virtuoos aan het klavier. Hij wordt vaak vergeleken met de grote pianist van weleer Vladimir Horowitz. Volodos bracht net een album uit met meer ingetogen repertoire van Schubert en Schumann, live opgenomen in Parijs. En dit is een fragment uit Kinderszenen van Robert Schumann.

De Frans-Russische pianist Arkady Volodos met enkele kinderscènes van Robert Schumann te vinden op zijn gloednieuwe album. In de indrukwekkende reeks met symfonieën van Joseph Haydn bracht Giovanni Antonini met Il Giardino Armonico een 19e volume uit. En daarop vinden we de symfonie nummer 44 of de Trauer-symfonie. Rouw en herinnering zijn de thema's op dit album. Het verhaal dat de componist het etherische adagio uit zijn nummer 44 op zijn begrafenis wilde laten spelen, kunnen we met een korreltje zout nemen. Maar de symfonie werd wel degelijk uitgevoerd tijdens een Haydn-herdenkingsconcert in Berlijn, kort na de dood van Haydn. En de bijnaam Trauer is overeind gebleven. Hier is die symfonie Trauer van Joseph Haydn met Il Giardino Armonico onder leiding van Antonini.

De hele trouwersinfonie van Joseph Haydn kregen we van Il Giardino Armonico onder leiding van Giovanni Antonini op hun kersverse volume 19 in de Haydn Integrale Symfonieën. Een recente keuze van Clara was het album Hoffnung met bariton Samuel Hasselhorn en pianist Amiel

Bouchakhevitz. Het bevat uitsluitend Schubert-repertoire, is al een volume 3 in een reeks Schubert 200 voor de herdenking van de 200ste sterfdag van Franz Schubert in 2028 zal dat zijn. In het voorwoord tot dit album reflecteert Samuel Hasselhorn over de aanwezigheid van melancholie in overwegend optimistische liederen van Schubert en ook de glimp van hoop in de meest zorgelijke liederen. We beluisteren eerst Der Wanderer an den Mond, die zich vervreemd voelt in zijn eigen land. En daarop volgt Fischerweise, een onbezorgd verhaal over de visser die in de vroege ochtend blij gemutst aan zijn zware werk begint.

Prachtige zanger bariton Samuel Hasselhorn met pianist Amiel Bouchakevits nam hij het album Hoffnung op met Schubert-liederen. We hoorden daarnet deze twee liederen, Der Wanderer aan den Mond en vervolgens Fischerweise. En van die opgewekte visser in zijn bootje gaan we naar een kabbelend beekje in een pastoraal landschap.

Zijn Ambach was dat uit de zesde of de pastorale symfonie van Ludwig van Beethoven met het Budapest Festival Orchestra onder leiding van Ivan Fischer. En de koekoek had het laatste woord. In het lied Son Rossignolo van Pietro Torri is het een nachtegaal die de hoofdrol vertolkt.

Mezzosopraan Malena Ernman en l'arpeggiata onder leiding van Cristina Pluhar met zoon Rossignolo van Pietro Torri. En tot 4 uur gaan die koekoek en de nachtegaal met elkaar in de clinch in het tweede deel van het concerto voor orgel en orkest van George Frederick Handel. Hier zijn organist Lorenzo Guelmi en la Divina Armonia.

0: is 4:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. De hockeyclub in Braschaat, waar alle 5 jongeren bij speelden die vrijdagnacht met een auto crashten tegen een boom, is in rouw. De wedstrijd vandaag is begonnen met een minuut stilte en de speelsters droegen een rouwband. Bij het ongeval stierf een jongen van 16. De bestuurder van 17 is nog in levensgevaar en ook een jongen van 14 is er nog altijd erg aan toe. De 2 andere inzittenden raakten zwaar gewond. De club probeert ondersteuning te bieden waar ze kan, zegt co-voorzitter Philippe Noé.
1: Ik denk dat iedereen op zijn manier het weekend doorgekomen is en dat sommige jongeren dan beslist hebben om niet te spelen en samen te komen op de club. En anderen als eerbetoon aan hun vriend dan toch gespeeld hebben. Al die jongeren zochten natuurlijk toenadering en wilden elkaar zien. We hebben een aparte ruimte kunnen inrichten waar ze het konden samenkomen en waar we ook een rouwregister hebben voorzien, waar heel veel jongeren ondertussen al gepasseerd zijn en iets geschreven hebben.
0: In Brussel stappen duizenden mensen mee in een pro-Palestina-betoging. Aanleiding is de 78ste verjaardag van de Stichting van de Staat Israël. De Palestijnen noemen dat de Nakba, of catastrofe, omdat zij sindsdien van hun land verdreven worden. Het geweld tegen Palestijnen blijft maar toenemen, en niet alleen in Gaza, zegt Ludo de Brabander van Vrede VZ2.
2: Op de Westelijke Jordaanoever gaat de terreur in crescendo, dat wil zeggen de repressie en de aanvallen en het geweld van kolonisten. Nu zien we dat ook Zuid-Libanon getroffen is en waar men zelf gewoon straffeloos hele dorpen van de kaart veegt. En onze belangrijkste boodschap is ook naar onze regeringen toe dat dit echt niet meer aan te zien is, hoe dat men eigenlijk machteloos toekijkt, hoe dat men straffeloos laat begaan. Dit is ondermijnend voor het internationaal rechtssysteem zoals het ontstaan is na de Tweede Wereldoorlog.
0: Intussen zijn bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook vandaag zeker 4 mensen gedood. In de Champions Playoffs van het voetbal hebben Anderlecht en KV Mechelen 2-2 gelijk gespeeld. De gelijkmaker van Anderlecht viel pas helemaal op het einde. Het verslag is van Geert Hermans.
3: Anderlecht mag blij zijn dat het in de toegevoegde tijd nog een late gelijkmaker kon scoren via Camara. Daardoor blijft Anderlecht 2 speeldagen voor het einde op de 4e plaats voor Gent en Mechelen. Op het kwartier waren er 2 snelle goals geweest. Van Brederode voor Malinois, Saliba voor Anderlecht. En nadien had Anderlecht voldoende kansen om afstand te nemen van Mechelen, maar het stuitte op een goede doelman Miras. In de tweede helft gebeurde er weinig, tot op het uur Kudu de enige kans voor KV Mechelen omzette in een 1-2 voorsprong. Anderlecht leek op een nieuw debakkel af te stevenen, tot Camara toch nog voor de verlossende gelijkmaker zorgde.
0: Overwegend zwaar bewolkt met buien vanaf het westen, mogelijk met onweer. Aan zee kan het daarna wat droger worden. In het centrum halen we tot 16 graden. Tot woensdag nog vaak regen of buien, daarna droger en warmer. Meer in de app van VRT Nieuws. Clara, blijf verwonderd.
4: Kunstencentrum NOMA presenteert Broek, het genereuze openluchtfestival voor theater en dans. Met voetbalspektakel Middenstip, de familiemusical Bos, prachtig werk van onder meer Alexander van Toernhout, Femke en Lander Gijzelink, Jan Martens en zomerbar Café Jardin. Van 3 tot en met 7 juni in het Vrijbroekpark in Mechelen. Alle info op broekfestival.be. Samen met Clara.
5: Zalige zondag met Sylvia Broekaert.

Sprankelender kan je de lente amper in muziek vatten. La Primavera in de Botticelli-triptiek van Ottorino Respighi. En dat was het Orpheus Chamber Orchestra. Ik beloofde al eerder in deze zalige zondag dat er geweldige VIP-duo-kaarten op u afkomen voor een opera-première. Wel, spits uw oren, opera-liefhebbers, want hier komt het. Op 23 mei kan u met uw partner of uw bestie de première meemaken van Puccini's La Bohème, de zomeropera in Aldenbiesem. En het is het kruim van de Belgische zangers die de rollen vertolken van de bohémien-kunstenaars in Parijs, onder meer Emma Postman, Lisa Mostyn en Yvan Tirion, om er maar enkele te noemen. Het zijn VIP-kaarten die wij u schenken met een uitnodiging voor de receptie achteraf. Het is altijd plezierig om even te kunnen nakaarten over de voorstelling. Laat mij snel weten of u interesse heeft in een duo-kaart voor La Bohème Zomeropera Aldenbiesem op 23 mei. Dat is in de avond. En dat kan via onze Clara-app of via het mailadres zaligezondag@clara.be. En laat uw naam duidelijk weten, evenals uw mailadres. Hier is al een voorsmaakje van de highlights uit deze Puccini-opera met de Fantaisie op La Bohème van en met Anneleen Leenaerts.

Harpiste Anneleen Leenaert speelde haar arrangement Fantasie op La Bohème van Giacomo Puccini. En nog een groot Belgisch... Harpiste Anneleen Leenaert speelde haar arrangement...

naar de twintigers. En hier op de radio is het evenzeer genieten van de liedcyclus Scheherazade van Maurice Ravel, gezongen door Sabra Bari Khatri en Ramon van Engelenhoven aan de piano. Het is een opname onlangs gemaakt in de toetsstudio van de VRT. En Scheherazade bestaat uit drie liederen: Asie, La Flûte Enchantée en L'Indifférent.

We hoorden een van onze twintigers dit jaar, sopraan Sabra Barikatri, hier te horen samen met pianist Ramon van Engelenhoven in de liedcyclus Scheherazade van Maurice Ravel. Gisteren bereikte ons het droevige nieuws van het overlijden van de wereldberoemde Britse sopraan Felicity Lott. Morgen in Music Matters breng ik een hommage aan deze grote en innemende zangeres die onder meer schitterde in dat Franse repertoire. We hebben ook nog een grote jarige vandaag, namelijk Erik Satie. Hij begon aan zijn leven op 17 mei in 1866 in Honfleur in Normandië. Werd lang als een muzikale excentriekeling beschouwd. En het is door geliefde interpretaties van zijn muziek, zoals door de Nederlandse pianist Reinbert de Leeuw, dat zijn naam in eer werd hersteld. Heel bijzonder was bijvoorbeeld zijn bijdrage aan het ballet Parade dat in 1917 in Parijs in première ging. De tekst was van Jean Cocteau, de muziek van Satie en Pablo Picasso zorgde voor decor en kostuums. Voeg daar nog de dansers van Les Ballets Russes van Diaghilev aan toe en dan besef je dat dit werk een cultuurhistorisch juweeltje is. In Parijs zorgde het voor een schandaalsucces, vooral door de integratie in de muziek van alledaagse geluiden zoals een tikmachine of een sirene of klaxons en ook wel de jazzy invloeden zinden het toenmalige Parijse publiek niet echt. Als hommage aan Erik Satie op zijn verjaardag laat ik u nu graag luisteren naar zijn ballet Parade.

Bij wijze van hommage aan de vandaagjarige Erik Satie hoorden we zijn ballet Parade met het Orchestre National du Capitole de Toulouse onder leiding van Michel Plasson. Onze nieuwe keuze van Clara is het album The Virgo van en met de Belgische jazzpianist Michel Bichelia. En dit is zijn versie van een chanson van Charles Trenet dat u misschien herkent. Que reste-t-il de nos amours? I wish you love, heet het nummer hier. En ik wens u nog een mooie zondagavond verder.

0: is 5 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. De inwoners van Braschaat zijn in rouw een dag na het dodelijke verkeersongeluk met minderjarigen. En in Brussel zijn tienduizenden pro-Palestina-betogers opgestapt om de Nakba te herdenken. De hockeyclub in Braschaat, waar alle 5 jongeren speelden die vrijdagnacht met een auto crashten tegen een boom, is in rouw. En ook de school waar 2 van de zwaar gewonde jongeren les volgen, reageert aangeslagen. Bij het ongeval stierf een jongen van 16 die ook jarenlang op die school had gezeten. Amorie de Mulder verzamelde enkele reacties.
1: Je bent zelf ouder, je hebt zelf ook nog les gegeven aan de ouders van de slachtoffers. Ja, dat grijp je natuurlijk aan. Hè. Je zit als het ware naast die ouders in het ziekenhuis.
2: Hè. En schooldirecteur Patrick De Bruin is niet alleen. Ook de leerkrachten en leerlingen reageren aangeslagen. De klassen van de zwaargewonde jongeren worden morgen apart opgevangen.
1: Met titularis en met ook leden van het rouwteam, politie van Braschaat en ook het CLB, zodanig dat iedereen zichzelf kan zijn in al zijn verdriet en aangeslagenheid.
2: En ook de hockeyclub is in shock. De wedstrijd vandaag is begonnen met een minuut stilte en de speelsters droegen een rouwband. Co-voorzitter Philippe Noé.
3: Al die jongeren zochten natuurlijk toenadering en wilden elkaar zien. We hebben een aparte ruimte kunnen inrichten waar ze het konden samenkomen en waar we ook een rouwregister hebben voorzien, waar heel veel jongeren ondertussen al gepasseerd zijn en iets geschreven hebben. Ik denk dat heel breed alle leden van de club wel een link hebben met de families, met de jongeren. En dat raakt natuurlijk iedereen.
0: In Brussel hebben enkele duizenden mensen deelgenomen aan een pro-Palestina-betoging. Aanleiding was is de 78ste verjaardag van de stichting van de staat Israël. De Palestijnen noemen dat de Nakba of catastrofe, omdat zij sindsdien van hun land verdreven worden. Een verslag van Nina Verhagen.
4: Een zoveelste Palestina-betoging. Je vraagt je af waar mensen de motivatie blijven vandaan halen.
5: We zijn moe, maar niets komt in vergelijking met wat de Palestijnen meemaken. Het is kleine moeite om hier te zijn.
6: De Palestijnen die moeten verder. Dus waarom zouden wij niet op straat komen?
4: Sinds de aanval van het Palestijnse Hamas op Joodse burgers in 2023 is het geweld op de Palestijnen alleen maar toegenomen. Deze vrouw van een andere Joodse stem probeert te begrijpen waar dat vandaan komt.
7: Je bent eigenlijk gebrainwashed. Je leeft met trauma na trauma, generatie na generatie. En je begint jouw Jodendom te zien en gelinkt aan angst en bang zijn.
4: Alle manifestanten hier willen dat de Belgische en de Europese overheid maatregelen nemen tegen Israël, zegt Ludo de Brabander.
8: Er is nog altijd een import van producten uit de nederzettingen die de Europese Unie zelf als illegaal bestempelt. Veel meer mensen die zich bezondigen aan die repressie, die moeten echt allemaal gesanctioneerd worden. En bovendien de wapenhandel, daar moet een concreet duidelijk embargo komen.
0: Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn vandaag zeker 4 mensen gedood. Dat melden de nieuwsites Al Jazeera en Al Arabiya. Een drone raakte een gaarkeuken in het centrum van Gaza. En ook het zuiden werd getroffen door een bombardement. Sinds oktober vorig jaar is er een bestand van kracht tussen Israël en Hamas. Maar sindsdien zijn al zeker 870 Palestijnen gedood. En Israël heeft vandaag ook opnieuw Libanon gebombardeerd. De Verenigde Staten hadden vrijdag nog een verlenging van het staakt het vuren tussen Israël en Libanon gemeld. In de Verenigde Arabische Emiraten is brand uitgebroken in de buurt van een kerncentrale. Een drone raakte een stroomgenerator die vuur vatte. 2 andere drones werden onderschept. Er zijn geen gewonden en volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap zijn de stralingswaarden er normaal. Het is wel bezorgd over dergelijke aanvallen. Het is nog onduidelijk waar de drone vandaan kwam. Iran heeft de Emiraten afgelopen maanden wel herhaaldelijk aangevallen als reactie op de Amerikaans-Israëlische bombardementen. De Emiraten zijn een bondgenoot van de VS en er zijn ook Amerikaanse legerbasissen. In het voetbal hebben Anderlecht en KV Mechelen 2-2 gelijk gespeeld. Mechelen kwam tot 2 keer toe op voorsprong, maar telkens kwam Anderlecht terug. De ultieme gelijkmaker van Camara viel wel pas in de toegevoegde tijd. Dankzij dat punt blijft Anderlecht 4e in de stand. En dat is het allerbelangrijkste, vindt middenvelder Enric Jansana.
9: Dat maakt het wel een hoop goed inderdaad. Want het was een heel belangrijk doelpunt nog om de gelijkmaker te maken. Maar ik denk dat je hem eigenlijk in de eerste helft al moet afmaken. Maar dat gebeurt niet. En dat is niet voor het eerst dit jaar dat we dan gewoon een lastige tweede helft krijgen. Omdat we hem in de eerste helft heel makkelijk weggeven. En ook moeilijk gewoon te scoren komen.
0: Mechelen is zesde in de stand op 2 punten van Anderlecht. In het wielrennen heeft Tim Merlier de slotrit gewonnen in de Ronde van Hongarije. Merlier was de snelste in een sprint van een uitgedund peloton. Merlier sluit de Ronde van Hongarije zo af met 3 ritzeges. De eindzege is voor de Zweed Jacob Söderqvist. Vanavond en vannacht buien en regen in het centrum en het oosten met hier en daar een donderslag. Morgen op de meeste plaatsen eerst nog droog, in de namiddag opnieuw wisselvallig met regen en onweersbuien. Maximaal tot 16 graden in de Kempen. Ook dinsdag en woensdag nog buien, daarna droger en geleidelijk warmer. Vooraan in Brasschaat wordt verslagen gereageerd op het zware verkeersongeluk van vrijdagnacht, waarbij een jongen van 16 om het leven kwam en 4 andere minderjarigen zwaar gewond geraakten. De medeleerlingen van de betrokken jongeren worden morgen apart opgevangen op school. Meer op vrtnieuws.be.
10: Clara, blijf verwonderd. De Jaren met Helene Bruyne.
11: Welkom bij De Jaren. Fijn dat u luistert. Er is de werkelijkheid zoals we die om ons heen zien, overal, altijd. En er is alles wat daarachter en onder schuilt. De verhalen, het verleden. En dat is waar schilder, historicus en pianist Koen Broeke eigenlijk altijd naar op zoek is, heb ik de indruk, Koen. Klopt die indruk?
12: Maar dan wel via de visuele wereld natuurlijk.
11: Ja, ja. Als schilder daar begin je.
12: In de eerste plaats iemand die observeert.
11: Ja. Ja. Ik wil even beginnen met een voorbeeld van hoe jij te werk gaat aan de hand van een schilderij. Het is altijd moeilijk om een schilderij uit te leggen op de radio, maar ik zal het toch even doen. Er is in de Sint-Pietersabdij in Gent een tentoonstelling van jou. Die loopt nog tot eind september, dus iedereen kan nog gaan kijken. Het is een tamelijk klassiek stilleven, ogenschijnlijk. Er is een tafel met schildergerij en boeken en er staat daar ook een pot bloemen op. Er ligt een vergrootglas en aan de muur hangen schilderijen. Maar ja, dat is wat wij zien als we van niets weten. Maar er zit van alles achter voor jou, een hele wereld. Het heet ook Naar Jules de Bruyker, dat is een andere schilder. Leg eens uit.
12: Klopt, het is inderdaad een soort van herinterpretatie van een S van Jules de Bruyker. En eigenlijk, Jules de Bruyker is in mijn vizier gekomen ongeveer een jaar geleden op de grote overzichtentoonstelling in het MSK, het Museum voor Schone Kunst in Gent. En naast hele grote etsen en grote platen hing een kleine tekening van een donker steegje in Gent. Het Sint-Baafstraatje, nu het Kapittelstraatje, dat is achter de kathedraal. Waar langs in 1934, met name de nacht van 10 op 11 april, nogal is gesjoemeld met een paneel.
11: Welk paneel zou dat zijn?
12: De rechtvaardige ritters, dus van het Lam Gods van Hubert en Jan van Eyck. En ik zie op die tekening een hele kleine figuur, een minuscule figuur. En ik denk dat ze een figuur die wegloopt met een paneel. En er staan ook 3 kanunniken op die aan het kijken zijn. En er is ook zo'n rare spionspiegel. Dus ik bel meteen naar jullie collega Annick Lesage, met wie ik toen al ongeveer een jaar in onderzoek zat naar alle rare zaken die ik eigenlijk in mijn leven al heb onderzocht. Waaronder bijvoorbeeld ook een cold case van de in 1976 vermoorde Jan Cox. Dus ik bel naar haar. Ik zeg, Annick, je moet naar hier komen met een vergrootglas, want ik denk dat ik een figuur met een paneel heb ontdekt.
11: Want jullie waren ook op zoek naar dat paneel, want ja, als je graag naar dingen zoekt, kan je net zo goed dat zoeken.
12: In mijn opdracht voor de tentoonstelling in de Sint-Pietersabdij zat ook dat ik zou kijken en rondlopen op belangrijke historische erfgoedsites in Gent. Wat natuurlijk geen straf is, want dat is hetgeen dat ik allerliefste doe en wat ik eigenlijk ook als kind deed. Annick gaat kijken en ze zegt, ja, inderdaad, ze vergroot het en het is geen man met een paneel, het is een man met een opgerold doek. Maar dus, het dateert wel van 32. Het lijkt alsof Jules de Bruyker voorkennis heeft van de diefstal van de rechtvaardige rechters. Of misschien kennis heeft van een repetitie daarvan. En wat Aniek ook meteen vindt, is een aantal etsen, gelijkaardige etsen van Jules de Pruijker, wel met een mannetje met een paneel. Opnieuw met de spionspiegel, met de kanuniken erbij, maar dan onderbergen, het pand. Een plek waar allicht rechtvaardige rechters verborgen zijn geweest. En dan vind ik op een veiling, verzamelen en het bezoeken van veilingen en ook online platformen voor antiek, voor kunst, voor boeken, speelt altijd een heel belangrijke rol in mijn onderzoek. Dus ik vind op een veiling in Brussel een hele kleine ets van Jules de Pruijker met zijn atelier, zijn uitzicht op de drie torens van Gent, Belfort, Sint-Niklaas en Sint-Baafs. En op de voorgrond eigenlijk een vensterbank met een paar spullen, ook een boek, een schilderij, een reproductie van een schilderij van Jan van Eyck, een pot met penselen, omgekeerde doeken, maar ook een vergrootglas, notas, eigenlijk ook alle attributen van de detectieven. Het is heel duidelijk dat Jules de Pruijker iemand was die goed observeerde, die ook goed de mens kon observeren. En in die zin was hij meteen een soort van voorloper, voorbeeld voor ons, van de kunstenaar detectieven. En in de loop van het onderzoek en dan ook in het boek en in de tentoonstelling is eigenlijk dat begrip van de kunstenaar detectieven heel erg uitgediept.
11: Ja, nu, je het mysterie van het paneel oplost, zal ik hier nu maar even in het midden laten. Maar even als ik dan voor dat schilderij sta, en ik weet dat allemaal niet, zie ik gewoon een goede compositie, stevige borstelstreken, een mooi schilderij. Ja. Maar terwijl jij dat maakt, zit dat alles in je hoofd. Hoe ga je daarmee om? Hoeveel wil je dat de kijker weet?
12: Wel, ik vind dat je in de eerste plaats een mooi schilderij moet maken. Mooi, niet in de traditionele zin maar een schilderij dat aanspreekt, waar mensen zich toe aangesproken kunnen voelen. En omdat het dan zodanig mysterieus is, wat doen al die rare voorwerpen bij elkaar? Hè, dus zoals je zei, er staan ook bloemetjes op. Ik denk bij Jules de Pruijker waren er nogal verslenste bloemen, vergeetmenietjes of zo. Ik heb daar dan zonnebloemen van gemaakt, wat natuurlijk dan weer een knipoog is naar Vincent van Gogh. Het gaat dan wel heel ver, maar er ligt in op de voorgrond een boek opengeslagen met de Guernica. Je moet eigenlijk zeggen Guernica van Pablo Picasso, waar ik op dat moment ook heel erg mee bezig was. En dus ik hoop dat door het hedonistische plezier van het kijken en waardoor de kijker geïnteresseerd geraakt, dat hij natuurlijk ook heel die achtergrond wil weten. En wij geven die natuurlijk voor een stuk mee in zaalteksten. In de tentoonstelling zijn behoorlijk wat zaalteksten. Als je ze allemaal wil lezen, ben je toch wel 20 minuten bezig. En dan moet je ook nog naar de kunstwerken kijken. Maar je kan natuurlijk ook verder gaan en je kan het boek lezen, want er is een fantastisch boek bij verschenen.
11: Ja. Doet mij ergens ook denken aan Van Eyck, waar je uiteraard ook mee bezig bent geweest. Die zijn schilderijen zitten ook vol met betekenissen en dingen die ogenschijnlijk banaal meubilair lijken, maar ook iets willen zeggen of verwijzen naar bijbelteksten of naar zijn eigen leven?
12: Wel, het grote verschil natuurlijk met dan de oude schilderkunst is dat er allicht, er was een soort van kanon, een soort van afspraak waardoor allicht de tijdgenoten of door de,
11: alles laten we begrepen, zeggen, ja.
12: Het begrepen, hè? Dus de beeldtaal van Jan van Eyck kon verstaan. En die is voor ons natuurlijk op dit moment zeer ondoorgrondelijk geworden.
11: Nu ja, begrijpen aan de ene kant wel als het dan gaat over bijbelse motieven of symboliek van kleuren of zo, dat was gedeelde kennis in een bepaalde groep van de bevolking, maar Van Eyck, als jij bijvoorbeeld het gebouw van zijn eigen atelier en de skyline van een schilderij verwerkt, dat was dan toch ook voor de insiders.
12: Dat denk ik ook, en daar zitten waarschijnlijk heel veel knipogen in, en waarschijnlijk, en dat kunnen wij helemaal niet meer vatten, ook heel veel humor. En misschien is dat zogezegd het atelier van Van Eyck wel nog iets helemaal anders. En dat is denk ik ook een grote kwaliteit van het boek, vooral geschreven door Annick Lesage, maar ook van de tentoonstelling. Ondanks het feit dat we dus heel ernstige zaken onderzoeken, en ook triestige zaken, dus het verdwijnen van het paneel van de rechtvaardige rechters, is er ook heel veel humor, tong-in-cheek. Allee, dus.
11: Nu, Koen Broeke, ik wil even terug naar jouw jeugd, want al die fascinaties en die neiging om detectieven te spelen en om in de lagen van het verleden te duiken, die komen natuurlijk niet uit het niets. Ik was gefascineerd om te lezen dat jij bent opgegroeid bij mensen die lid waren van het Rozenkruisersgenootschap. Ja, wat is dat, dacht ik?
12: Wel, eigenlijk moet ik zeggen dat mijn ouders waarheidszoekers waren. Zij waren koortsachtig op zoek naar betekenissen en de betekenis van het leven en achtergronden. En is er ook misschien iets achter, laten we zeggen, de fysieke werkelijkheid. En dus naast, laten we zeggen, waarheidszoekers waren het ook nog eens encyclopedisten. Dus wij hadden thuis allerlei encyclopedieën, Encyclopedia Britannica, maar ook reeksen over het dierenrijk of over de landen of kunstgeschiedenissen, maar ook bijvoorbeeld heel veel partituren. Dus eigenlijk heel de klassieke muziek was aanwezig in boeken en in platen. Daar ben ik in opgegroeid. En dan namen onze ouders ons ook nog eens mee naar zo historische ervaringen, zoals het Gravensteen of het slagveld van Waterloo. En ook naar de Rozenkruisers. Maar dat is eigenlijk bij hen een soort van fase, want ze zijn ook een tijdje aangesloten geweest bij de antroposofie, antroposofisch genootschap hier in België, maar ook allerlei...
11: Geïnspireerd door Rudolf Steiner.
12: Zo is het. Ja. Maar het interessante was dat dus de tijd dat mijn ouders aangesloten waren bij het Rozenkruis, dat eigenlijk een leeftijd was dat ik zeer ontvankelijk was. En er waren ook een soort van jeugdbijeenkomsten. En we hadden daar twee fantastische mensen die van alles met ons deden en ons van alles uitlegde en duidde. En ik was toen, denk ik, zo begin middelbaar. Dan ben je 12, 13 jaar. En een van die mannen gaf mij toen het boek van Trevor Ravenscroft, De Lans van het Lot. 1972 is dat verschenen in het Engels. En ik denk kort nadien in Engelse vertaling. En dat is zo'n heel dik boek met de occulte achtergronden van het nazisme. Mm-hmm. En ook bijvoorbeeld, dus die Lans van het Lot is eigenlijk dus de lans waarmee Jezus Christus zou doorboord zijn en die dan een soort van mythische, ja, magische werking zou hebben. En niet alleen Napoleon zou geprobeerd hebben die te bezitten, maar ook Hitler zou geprobeerd hebben om die te bezitten. Maar dus als knaap, als kind was ik weg van dat boek. En wat ook in dat boek heel raar was, was dat al die personages, dus Hitler en zijn entourage, maar ook die generaals uit de Eerste Wereldoorlog, die Duitse generaals, daar stond informatie in over hun vroegere incarnaties. En dat waren dan zo rare namen van ik nog nooit had gehoord. Landolfus van Capua, dat was de incarnatie van... dus dat is eigenlijk de vorige incarnatie van Adolf Hitler. En ik ging dan in de schoolbibliotheek, want dan was de bibliotheek thuis te klein, ging ik op zoek van wie zijn die mensen. Hè? Dus, en dat was voor het internet en vond ik zo spaarzaam in informatie. En ik denk dat daar eigenlijk de kiem is gelegd ook van mijn zin om te onderzoeken.
11: Ja. En je gelooft nu waarschijnlijk niet meer dat Hitler een vorige reïncarnatie had, maar het heeft wel iets in gang gezet.
12: Maar ik geloof wel in de fascinatie en in verhalen. En waarom ook geen sterk verhaal om dan zijlings heel veel te weten te komen over het karakter Adolf Hitler. En eventueel ook gewoon over de geschiedenis van het nazisme en van ideologieën. En dan eigenlijk gewoon heel geëngageerd geraken in maatschappelijk, waarom niet?
11: Ook in die tijd had je regelmatig wat Johan Huizinga, de historicus, de historische sensatie noemt. Wat is dat precies? Wat gebeurt er als je dat meemaakt?
12: Wel, ik heb het al gehad over ontvankelijkheid. In die ontvankelijkheid als kind, ik denk zo de paar historische sensaties die ik mij herinner als kind, die dateren ook van die periode eigenlijk. Zelfs van in de lagere school nog. En er is bijvoorbeeld één, dat is wanneer we met onze ouders naar een veiling gingen en zij geïnteresseerd waren in een servies. En ik hen dan vroeg, ja, maar dat servies, waar komt dat vandaan? Waar komen al die objecten hier vandaan? En dan mijn vader zei, ja, dat komt uit overlijdens. Dat zijn nalatenschappen. En dan ben ik thuis beginnen huilen en wenen. Ik heb hem gezegd, je mag dat niet kopen, want ik voel eigenlijk de aanwezigheid van die mensen van wie dat die objecten waren. Dus ik voelde eigenlijk de aanwezigheid van die dode mensen. En als je hebt hem vernoemd, Johan Huizinga, Nederlands historicus, herstijder middeleeuwen. Zijn definitie van de historische sensatie is heel precies. Dus het is eigenlijk een moment de grâce. Iets wat je in een leven misschien 2-3 keer tegenkomt. Het is eigenlijk een soort van moment van rust, van een soort van meditatieve aandacht. En ineens is het daar.
11: Ja, een dronkenschap van een ogenblik noemt hij het ook.
12: Ja, fantastisch. In zijn eigen woorden is het nog maar. En vandaag is helaas het begrip volledig uitgehold. Hè, want iedereen spreekt te pas en tot onpas van een historische sensatie. En bedoelt er eigenlijk gewoon mee historisch enthousiasme. Van joepie, ik ben hier op een slagveld en ik denk dat ik Napoleon kan zien passeren. Dat is of historische inbeelding.
11: Ja, want die historische sensatie, zoals Huizinga die beschrijft, is echt een soort diep emotioneel, bijna mystiek moment. Ja. Is dat iets wat je later nog hebt proberen te recreëren en dat het dan niet lukt, dat je dan ergens staat en dan hoopt dat het zal gebeuren?
12: Wel, mijn ervaring En ik heb het wel, denk ik, geprobeerd. Is eigenlijk dat hoe meer dat je probeert, hoe verder dat je het van je afduwt eigenlijk. Dus het moet je echt overkomen. Opnieuw, het is een moment de grâce. Dus het. En ik vrees ook dat het echt iets is dat hoort bij een bepaalde leeftijdsfase. En misschien als een oude man of zo. Dat je dan
11: je hoopt
12: zo,
11: dat het later, binnenkort.
12: Je weet dat je dan zo volledig in een soort van... Ik geloof wel, en dat is ook wel iets, denk ik, dat heel erg aanwezig is in het boek en de tentoonstelling nu, de kunstenaar die detectief wilde zijn. Ik geloof wel in een soort van doorwaadbaarheid van de tijd. En dat heeft niet alleen mee kennis te maken, maar ook met een soort toch opnieuw ontvankelijkheid, dat ik op historische plekken aanwezig kan zijn en heel veel tijdslagen tegelijkertijd kan aanvoelen. En dat komt dan toch een beetje in de buurt.
11: Ja. En, nu, Koen Broeke, ja. Het is niet raar met al die historische sensaties in je jeugd dat je geschiedenis bent gaan studeren, ja. Maar de geschiedenis zoals die nu bedreven wordt, is echt een wetenschappelijke studie, bronnenonderzoek. Er komt ook heel veel... Ja, techniciteit bij aan te pas. Terwijl Huizinga, bij hem kon dat nog emotioneel en heel verhalend zijn. Vind je dat ergens jammer dat veranderd is?
12: Ik vind dat
11: jammer.
12: En dus ik stond als een paal boven water toen ik dus die sensatie had als kind dat ik geschiedenis zou studeren. Ik heb dat ook gedaan aan Universiteit Antwerpen, Brussel. En toen ik geconfronteerd werd met dus inderdaad die verwetenschappelijking van de geschiedenis. Dus ik werd in al mijn papers teruggefloten. En dan stond er dus in de rode bik van meneer Broeke,
11: gaat wel heel ver.
12: Ja, u mag niet te poëtisch worden of niet te veel beeldspraak. En dus ik was dan een van die pechvogels die nog een legerdienst moesten doen. Ik ben ook een grote pacifist, dus dat werd dan een vervangende burgerdienst in een bibliotheek. En ik had dan natuurlijk de grote vrijheid en het geluk dat ik s'avonds niet naar de kazerne moest. En dan heb ik mij meteen ingeschreven in de Academie voor Schone Kunst in Antwerpen. En na die 20 maanden burgerdienst, want het was dubbele termijn van de legerdienst, heb ik de beslissing genomen, ik word kunstenaar. Ik ga leven van tentoonstellingen maken en schilderijen verkopen. Maar natuurlijk niet direct is gelukt, want dat is een lange, moeizame weg. En achteraf bleek toch dat ik altijd bezig was met historisch onderzoek. En is er ook zo de vraag gekomen van, probeer nu je methodologieën, die ontwikkeld zijn vanuit de historische kritiek, probeer die nu eens te beschrijven. En dat is dan een doctoraat in de kunsten geworden. En nog iets, mijn promotoren, Jo Tollebeek en Tom Verschaffel, die hadden eigenlijk in de tijd dat ik de universiteit heb verlaten, een boek geschreven, De Vreugde van Houssaint, over de historische sensatie. En eigenlijk zijn zij toch pioniers in het, laten we zeggen, openfrikken van die verwezenlijking.

0: Dorso. Ergonomisch slapen. Clara, live.
1: Onderweg ingegaan.
2: Ja, nu dat wetenschappelijke is natuurlijk heel belangrijk om op een goede manier met de geschiedenis om te gaan.
1: Absoluut.
2: Maar denk je dat dat andere luik nodig is om ervoor te zorgen dat de gemiddelde mens nog mee wil in die geschiedenis? Of mee wil herinneren?
1: Ja, dat is toch belangrijk, dat je boeken gelezen worden. En dat je onderzoek ook gelezen wordt. Maar natuurlijk, ik ben ook heel blij. Ik ben echt wel gedrild geweest in die historische methode. En dat is ook los van het feit om later dan of nu onderzoek te doen, is dat ook heel erg belangrijk geworden in, laten we zeggen, het onderscheid kunnen maken tussen fake news en niet fake news. Dus eigenlijk gewoon om naar de actualiteit te kijken, is dat een fantastische tool.
2: Ja, het is een goede vaardigheid.
1: Ja,
2: Koen Broeke,
1: absoluut.
2: Ik wil het nog even over iets anders hebben. Ik wil met jou naar Wallonië gaan,
1: ja.
2: Want jij bent daar naartoe verhuisd een aantal jaar geleden, naar Walsoor. En ik heb de indruk dat toch ook iets veranderd heeft in jouw werken en in hoe je naar het leven kijkt.
1: Zeker en vast. Eigenlijk de plek waar ik woon is ook zo'n historische plek, waar ik eigenlijk de geschiedenis elke dag kan aanraken. En eigenlijk de kern van het dorp is een middeleeuwse abdij, de vroege middeleeuwen. En die abdij is er nog altijd. Het is wel getransformeerd, het is een kasteel geworden. Er zijn gebouwen waaronder ook de abdijkerk is afgebroken of vernietigd geraakt tijdens de Franse Revolutie. En daartegen, tegen die abdij, is dan eigenlijk een dorpje gebouwd. En als je gaat kijken in de demografische informatie, in de middeleeuwen woonden daar ongeveer 500 mensen. Er wonen vandaag opnieuw 500 mensen. En dan is er eigenlijk in de Belle Époque, eigenlijk dus eind 19e eeuw, tot vlak voor de Eerste Wereldoorlog, 1914, zijn daar dan riante hotels gebouwd. En fantastisch mooie villa's, kleine kasteeltjes voor de zeer rijke Brusselaars. Ook politici die daar kwamen eigenlijk hun zomer doorbrengen.
2: In die zin, langs de Maas.
1: Langs de Maas is er voor mij een heel grote parallel met Ostende. Ostende is eigenlijk ook oorspronkelijk een laten we zeggen, middeleeuwse stad. Er zijn daar allicht ook Romeinse antecedenten. Maar op die middeleeuwse stad krijg je dan die Belle Époque-stad die zich daar opent. En die dan ook in 1918... aan vlachten wordt geschoten en dan nog eens in de Tweede Wereldoorlog. En je krijgt een beetje hetzelfde. Dus dat toerisme dat we hadden in Walsoor aan de Maas is ook eigenlijk teniet gedaan, of dat luxe toerisme is teniet gedaan door de Eerste Wereldoorlog.
2: Ja, maar je hebt wel zo'n huis kunnen kopen uit die periode.
1: Ik heb zo een van de kleine huizen daar.
2: Ja, oké, een van de kleine.
1: Met een torentje.
2: Toch ja, een torentje.
1: Om naar de Maas te kunnen kijken.
2: Ja.
1: En ook vrienden en auteurs te kunnen ontvangen.
2: Ja.
1: Heel
2: en
1: belangrijk.
2: Dat is een uitvalsbasis om heel veel wandelingen te maken.
1: Absoluut,
2: ook
1: ja.
2: Dat is een belangrijk onderdeel van jouw werk.
1: Ja, wandelen is heel belangrijk. En je hebt natuurlijk heel veel theorieën over wandelen. Je hebt ook heel veel auteurs, Robert Walser en zo, die er hebben over geschreven. Maar voor mij is toch de belangrijkste inspiratie bij het onderzoek van het wandelen en voor mijn eigen wandelingen de kunstenaars, de schilders die mij zijn voorgegaan. William Turner en Nadine Robs en Roffian, die daar als eerste eigenlijk die plekken hebben getekend toen nog volstrekt eigenlijk wilde natuur. En in mijn doctoraat ben ik dan ook, laten we zeggen, veel aandachtiger gaan kijken naar de iconografie van dus de heel bekende wandelaars zoals een Caspar David Friedrich. En wat interessant is, als je naar die schilderijen, in die tekeningen gaat kijken, vaak staan ze er zelf ook op als kleine figuren in het landschap. Bijvoorbeeld ook Vincent van Gogh heeft zichzelf een paar keer geschilderd als wandelaar. Want Vincent van Gogh was ook zo een van die fenomenale wandelaars die tientallen, 50 kilometer per dag afleggen, als het moest, ook om te besparen omdat hij de trein niet kon betalen. Maar terug naar het onderwerp eigenlijk, dus die iconografie van de wandelaar, was hij op die schilderijen, 18e eeuwse schilderijen, 19e eeuwse schilderijen, je ziet de schilder en je ziet dan vaak een soort van knecht die het schildersmateriaal draagt, een ezel en een koffertje met
2: dat heb jij niet meer.
1: Wacht even. En dan heb je ook vaak een gids, iemand die de streek kent. Vaak is dat iemand die lokaal woont. En ook altijd een hondje. Een hondje dat daar echt achteraan bengelt. En eigenlijk is dat nu allemaal vervangen door de iPhone.
2: Mm.
1: Dus ik heb in mijn iPhone
2: een hondje.
1: Heb ik mijn schetsboek. Dat is waar, dan moet ik daar nog integreren. Het hondje moet nog in de iPhone.
2: Ja, maar goed, hoe voelt het om die tocht opnieuw te doen in een plek die al zo vaak geschilderd is, die jij dan ook nog eens gaat schilderen? Voel je dat dan op je schouders, of over je schouder meekijken, die ogen van die andere kunsten?

0: Nice.
1: Ik vind het bijzonder boeiend om te kijken over de schouders heen van die mensen. En wat we eigenlijk ook doen in het onderzoek nu naar de rechtvaardige rechters, artistic-based research, dus een intuïtief zintuigelijk onderzoek dat eigenlijk nog nooit iemand gedaan, waardoor we ook andere en nieuwe resultaten die nog nooit in de literatuur zijn voorgekomen. Maar dus eigenlijk voelen wij ons nu ook zo'n soort van dwergen op de schouders van de reuzen die dat al hebben voor ons het onderzoek hebben gedaan, zoals een Karel Mortier of een Hilda Leijnen. En wij moeten eigenlijk gewoon op die schouders gaan zitten en kun je gewoon veel verder kijken. Zo eenvoudig is het.

0: Dit was het Allegretto uit een Bagatelle, opus 1, nummer 1 van Valentin Silvestrov, met aan de piano Hélène Grimaud.
1: De Jaren, met Hélène de Bruyne.
0: Nu we toch in Wallonië zaten, Koen, wil ik het ook nog even over een inspiratie uit een heel andere, misschien onverwachte hoek hebben, en dat is Maigret.
2: Maigret, ja. Wel, een van de allereerste Maigrets speelt zich trouwens af in Givet. Dat is op 10 kilometer van ons huis.
0: Ja, Maigret is die commissaris, voor wie het niet zou weten, in de boeken van Simenon.
2: Simenon, en ik heb er misschien niet allemaal, maar ik heb de meeste wel gelezen. Ik herlees ook vaak. Dat is ook vaak een soort van ritueel als de vakantie begint, om dan eerst 1 of 2 Maigrets te lezen. Want die boeken, dat is eigenlijk vooral sfeer. Je moet die niet lezen voor de plot. Dat zijn geen ingewikkelde plots. Wat zijn eigenlijk, laten we zeggen, de kenmerken van het onderzoek van Maigret. En die kon mij er helemaal niet herkennen, omdat hij eigenlijk ook in die zin een soort van, ja, zeg maar kunstenaar, detectief is, die dezelfde zintuigelijke, artistieke methodes gebruikt. Dus hij gaat ter plekke, dat is het eerste wat hij doet. En hij laat zich impregneren door de sfeer. Hij gaat daar op een terrasje zitten of in een café. Hij stopt zijn pijp en hij kijkt. Hij observeert. Hij observeert vooral ook zintuigelijk, niet alleen visueel. Hij praat met mensen. Er zijn ook geen agressieve zo interviewtechnieken van iemand op de roos liggen. Nee, hij wacht af. Hij rookt zijn pijp, hij stelt een vraag en hij wacht af. Lokt op die manier ook mensen uit hun tent natuurlijk. En dan, en er bestaan schitterende, laten we zeggen, passages, dan moet je de verschillende Maigrets natuurlijk lezen. Hij leeft zich helemaal ook in de verdachte. Waardoor hij zelfs in sommige romans tics overneemt van de verdachte en gaat spreken zoals de verdachte. Maar van daaruit eigenlijk, vanuit die inleving, komt er dan altijd op een bepaald moment in de roman een moment dat hij zich in een soort van meditatieve aandacht terugtrekt. En dat is dan vaak in een café. En er wordt bij Simenon ook altijd heel erg beschreven wat Maigret juist drinkt, wat Maigret juist bestelt. Hij weet precies ook altijd juist op elk moment welke precieze dorst hij heeft. Of dat dan een biertje is of een glas wijn. En dan rookt hij zijn pijp en eigenlijk in dat wegdommelen, want het is vaak iets zo tussen slapen en waken, komt dan de inspiratie. En dan weet hij eigenlijk hoe dat het in elkaar zit. En dan gaat hij achter de misdadiger aan.
0: En dat vind jij op een bepaalde manier herkenbaar?
2: Absoluut, ja.
0: Nu, als je het zo beschrijft, lijkt het alsof Maigret eerst zichzelf een beetje moet verliezen om dat onderzoek goed te kunnen voeren. Ja. Heb jij dat ook, dat je, als je zo diep in een onderwerp zit of zoekt naar dingen, dat je jezelf kan vergeten?
2: Ja, dat is ook de zegen geweest van nu dat recente onderzoek voor de tentoonstelling die we hebben gemaakt. En daar komt ook nog bij dat ik Guernica heb geschilderd, mijn Guernica, geïnspireerd op de Guernica van Picasso. De refte van de Sint-Pietersabdij is heftig groot. Dus toen ontstond er het idee, er moeten hier een paar grote werken komen, of 1 heel groot. En in die periode dat er is over nagedacht met de mensen, de staf van de Sint-Pietersabdij, is dan heel snel eigenlijk het idee gekomen van, het enige echte zinvolle dat ik op dat moment kon doen, was een anti-oorlogsschilderij maken.
0: Vanwege de politieke situatie.
2: Vanwege de situatie in de wereld. En dat is eigenlijk in die zin een zegen geweest, omdat ik daar ongeveer 1 jaar heb aan gewerkt. Ik was aan het schilderen in Sint-Baafsabdij. Ik ben begonnen in de warme augustusdagen van 25 vorig jaar. We hadden dat ook zo berekend dat dat eigenlijk de dag was dat de eerste verflagen snel zouden kunnen drogen.
0: Nee, want je hebt dat ook geschilderd, dat lag op de grond.
2: Op de grond. Dus
0: je moest daar een soort van overheen lopen.
2: Ja, het doek is ongeveer 4 meter op 6,5. Dus met grote borstels van ongeveer, laten we zeggen, 60 centimeter breed zijn die eerste laag.
0: Heel fysieke arbeid.
2: Heel
0: ook.
2: Fysiek, met mijn zoon die heeft geholpen, Marius, en dan nog een assistent, Jean-François van Mullum. Dat moest rap gaan, want dat droogt ook snel bij die temperatuur. Het was acryl die eerste lagen. En dan tegen zo midden oktober werd het daar dan eigenlijk te koud en te vochtig. Ik begon ook te hoesten. Alsof ik ook een soort van connectie maakte met die monniken die daar in een ver verleden allemaal hebben gehoest. Dan is het doek, het heeft daar nog even gedroogd, is het opgerold, verhuisd naar de Sint-Pietersabdij. En daar is dan begin februari op een spierraam gespannen. Dat was een heel avontuurlijk moment met een hele ploeg daar rond. En daar heb ik dan de laatste details geschilderd van op stellingen. Maar dus ook, wat eigenlijk de essentie is, wat ik wil vertellen, is dat werk mij in staat heeft gesteld om enerzijds naar de wereld te kijken, maar toch niet afgeleid te geraken door de wereld. Want als we vandaag onze smartphone open doen of als we een nieuwszender opzetten, is het kommer en kwel is het ene nieuws na het andere dat je eigenlijk in de war brengt. Soms weet je ook niet heel zeker, is het nu fake news? Je kan dan wel kiezen om laten we zeggen, de openbare omroep te volgen, waar je weet, hier is het al wel gefilterd, maar in ieder geval word je door de nieuwsstroom van vandaag, die zo massaal is, zo overrompelend, zo continu uit je centrum gehaald, zo van links naar rechts gesleurd, dat het goed is dat je daarnaast iets hebt waar je heel erg kan in concentreren.

0: De Jaren met Helene Bruyne.
1: Koen Broeke, de Guernica van Picasso, waardoor je hebt laten inspireren, al lijkt het werk er helemaal niet op. Ga kijken en u zal zien dat het iets totaal anders is, maar wel qua formaat vergelijkbaar. Is geschilderd als reactie op die aanval op dat stadje in de Spaanse burgeroorlog.
2: Ja.
1: Maar tegelijk zit daar ook heel veel persoonlijks in van de schilder zelf. In zijn geval was dat niet altijd even fraai, Picasso. Zijn emotionele leven was een puinhoop en hoe hij omging met de mensen in zijn omgeving was ook al niet al te fraai. Bij jou is dat niet zo. Dat zit toch niet op die manier in dat schilderij.
2: Nee,
1: maar toch,
2: niet,
1: je hebt ook jezelf erin gestoken en je eigen obsessies en fascinaties.
2: Ja, maar dat is afstandelijk, hè, in de zin van dat het bij mij dan toch meer gaat over een manier waarop ik de wereld observeer. Terwijl bij Picasso inderdaad een soort van naar binnenkijken is en heel zijn innerlijke onrust en al zijn conflicten, zijn familiale conflicten, zijn conflicten met vrouwen, zitten ook allemaal in die Guernica. En het is zo, hij haalt zijn informatie over dat bombardement uit een krant. Hij heeft eigenlijk zo goed als geen visuele informatie, zoals wij nu wel hebben. Wij krijgen direct beelden van mensen die dat met een smartphone hebben opgenomen, van gelijk welke aanslag die er in de wereld gebeurt, gelijk welk bombardement, van alle kanten dan nog wel. Dus wat schildert Picasso, behalve het weinige dat hij visueel weet van wat er zich op dat moment in Spanje afspeelt, zijn gewoon andere krantenfoto's en zijn persoonlijke beeldwereld, de stier, het paard, de
1: verkapte vrouwen.
2: De verkapte vrouwen, absoluut, ja.
1: Ja.
2: Helaas, ja.
1: Ja, maar jij, dat doe jij eigenlijk in geen van je werk. Jij gaat niet op die manier jezelf psychologiseren.
2: Nee. Maar ik heb wel een beetje hetzelfde gedaan. Het gesprek is begonnen met die Jules de Bruyker. Dus ik heb eigenlijk die Guernica van Picasso ontleed, geanalyseerd, maar ook de ontstaansgeschiedenis, ook wat er nadien met dat doek is gebeurd. Ik heb heel goed gekeken wat er allemaal op staat en ik heb eigenlijk al die dingen hertaald, maar in een eigen beeldtaal. En om één voorbeeld te geven, dus in de Guernica van Picasso is er, het is echt een schilderij van kommer en kwel, en zoals je zegt, het is allicht zijn eigen innerlijke kommer en kwel. Het is een grisaille, het is dan nog eens in zwart, wit en grijs geschilderd. Er staan ook heel veel, laten we zeggen, leidende mensen op, gevallen mensen. En een van die figuren draagt een bloem. En dat is eigenlijk, het valt nauwelijks op, alhoewel die bloem vrij centraal staat. Het verdwijnt in die grijze massa. Dat is het enige kleine element van hoop in een wereld van ongelooflijke agressie en chaos. En ik heb heel snel besloten om dat element van hoop te vergroten, omdat ik denk, als we aan iets nood hebben vandaag, is het wel hoop.
1: Ja.
2: En die hoop heb ik dan vertaald in het feit dat ik was aan het schilderen in Sint-Baafsabdij, een ruïne, een middeleeuwse ruïne, met een prachtige kloostertuin, ook een ruïne, maar die op dit moment volstaan met wilde planten. En die wilde planten die hebben ook vaak geneeskrachtige werkingen, geneeskrachtige betekenis. Ik ga terug eventjes naar Bolsor, naar de Maasvallei. Ik ga sinds een aantal jaren heel vaak wandelen met een herborist, Maurice Godefridi. En die man heeft mij heel erg bewust gemaakt van alles wat eetbaar is en medicinaal is. Dus als ik nu een wandeling maak, ook in de buurt, heb ik altijd mijn zakken vol met mijn avondmaal. Ik moet eigenlijk ook niet meer echt naar de supermarkt, nog wel voor een pakje boter of zo. Maar dus, en
1: veel salade pluk jij
2: zo
1: onderweg.
2: Zo is het. En hele rijke salade, heel smakelijk en pittige salades ook. Maar dus die kennis zit ook in het doek. Dus ik heb eigenlijk die in de Sint-Baafsabdij een catalogus aangelegd. In kleine tekeningen, kleine schilderijtjes, kleine schetsen, olieverf op papier. Van die plantjes die daar aanwezig zijn. Die ik heb geschilderd met wortel en al. Omdat de wortel ook vaak het essentiële, vaak ook de meest geneeskracht bezit. En die heb ik dan aangebracht als details op die Guernica, op dat gigantische doek. Met hele fijne penseeltjes. En het raar is, en ik was me daar niet van bewust tot ik het resultaat zag, dat natuurlijk heel erg
1: aan Van Eyck doet denken. Ja, want als je inzoomt op zijn gras, staat daar ook van alles van botaniek tussen.
2: Ja.
1: Even over die wandelingen waarop jij die plantjes plukt, doet me eraan denken. In een interview heb jij ooit gezegd dat als je een landschap geschilderd hebt, krijg je er een intieme band mee en kan je het ook niet meer vernietigen. Dat daar dan automatisch een soort ecologisch bewustzijn uit ontstaat.
2: Ja, noem het liefde. Door de schoonheid van het landschap te zien, kun je het eigenlijk niet meer vernietigen. En ik denk, we hadden het al over de historische kritiek in het begin van het gesprek. Ik vind dat historische kritiek een verplicht vak zou moeten zijn al in het middelbaar. Maar tekenen en schilderen en landschap schilderen zou ook een verplicht vak. Misschien ook portretschilderen, want ik denk, hetzelfde geldt eigenlijk als je een portret maakt van iemand, dan moet je die persoon toch op een of andere manier graag zien, omdat je er ook een band, een relatie mee maakt. En ik denk, die relatie, die liefdevolle relatie, dat toch, ja, gewoon door foto's te maken met een smartphone, bouw je die niet op. Bouw je eigenlijk eerder een soort van afstandelijkheid op. Dus ik pleit eigenlijk om die twee vakken, dus schilderen, tekenen en historische kritiek, te integreren in het onderwijs.
1: Ook voor kinderen die geen talent hebben, zelfs gewoon de daad van het tekenen.
2: Eigenlijk bestaat er niet geen talent. Dat is onzin. Hè?
1: Nou,
2: dat
1: ik denk aan mezelf en ik kan me voorstellen dat ik als kind gefrustreerd zou worden omdat mijn portretten niet lijken.
2: Kom gewoon eens een weekend met mij tekenen in het landschap en ik denk dat je ook een volleerd landschap schilder
1: zult. Ik heb er nu wel zin in eigenlijk.
2: Nou, het gaat eigenlijk ook niet in hoeverre dat daar dan academische maatstaven voor gehanteerd of dat dan echt heel realistisch zou zijn. Het gaat erover dat je iets, ja, inderdaad een band maakt met wat je observeert. En dan, niet onbelangrijk, en daar gaat ook heel veel van mijn onderzoek over, met je eigen hand. En dus embodiment eigenlijk, hoe dat je die werkelijkheid die je voor je ziet, hoe dat je die vertaalt door met je lichaam. Mm. Niet alleen met je verstand, niet alleen met je ratio, maar echt fysiek, door zelf ook te bewegen. Ja, het kan even goed dansen zijn. Je zou ook het landschap kunnen dansen, bijvoorbeeld. Maar ik ben geen choreograaf, ja, absoluut niet.
1: Zoals je het zo beschrijft, lijkt het bijna een mystieke daad op een bepaald moment dan, ja, toch dat penseel of dat potlood pakken, ja, en, ja, iets proberen weer te geven.
2: Ja, inderdaad.
1: Iets dat moeilijk, ja, te vatten is in ratio.
2: Ja, in die zin sluit ik ook heel erg aan bij denk ik, zo romantische kunstenaars zoals een Caspar David Friedrich. En dat inderdaad schilderen in iets totaal niet vrijblijvend is. En in staat stelt inderdaad om een veel hechtere band te maken, een veel intiemere band met de werkelijkheid.
1: Doet me toch weer denken aan die rozenkruisers uit je jeugd.
2: Allicht hebben die mij veel meer beïnvloed dan ik zelf niet. Wist je trouwens dat Erik Satie ook een rozenkruiser was?
1: Bij deze is dat genoteerd.
2: Hij heeft fantastisch en mooi muziek geschreven voor de rozenkruisers.
1: Ja, en nog even om af te sluiten, terug naar je jeugd. Je zei het al, je hebt jouw burgerdienst gedaan in plaats van je legerdienst. Je komt uit een geslacht van dienstweigeraars en pacifisten. Ja. Ja, hoe kijk je dan naar alle oorlogen die er om ons heen zijn? Niet bij onszelf, maar goed, er is genoeg oorlog te zien als je om je heen kijkt.
2: Wel, vol onbegrip. Ik dacht echt wel dat wij in een periode zijn opgegroeid als kind, waar eigenlijk door de oorlog iets was uit een verleden, zelfs een ver verleden.
1: Wel nog tastbaar, de Tweede Wereldoorlog, ja, er liepen, ja, nog getuigen rond.
2: Absoluut, absoluut, ja. En veel gesprekken met de grootouders of zelfs mijn onkels en tantes gingen daarover, over die oorlog. Dus die was nog wel ergens aanwezig, maar toch, we zagen de wereld evolueren. We hebben dan de val van de Berlijnse muren meegemaakt. En dan was er ineens die shock van dus de Amerikanen en de Britten die Irak binnenvallen om Saddam Hussein te verjagen. En Saddam Hussein heeft toen de apocalyptische uitspraak gedaan: dit is de moeder aller oorlogen. Misschien heeft de man nog wel gelijk, want nadien, die oorlog in Irak heeft natuurlijk ook veel te lang aangesleept dan dat Bush en Blair hebben doen geloven. Met drogredenen hebben ze eigenlijk heel het Westen daarin betrokken. Je ziet dus, geschiedenis herhaalt zich. Maar je zou ook kunnen zeggen dat conflict in Irak, natuurlijk is dat conflict in Irak ook ouder en is ook het conflict vandaag Israël met de Palestijnen, dat je het ook al van veel vroeger en zij doen ook niet liever dan verwijzen naar zelfs Bijbelse toestanden. Maar toch heb ik het gevoel dat in onze levens dan een heel belangrijke césure is geweest, die Irak-oorlog.
1: Ja, nou ja, wat kan jij doen behalve schilderen?
2: Wel, wat ik zeker niet kan doen is gaan vechten. Ik ben daartoe onbekwaam. Ik heb ook geen heel scherp zicht. Ik denk dat ik wel een heel goed kwalitatief zicht, maar geen scherp zicht. Dus ik denk dat ik ook van...
1: Je zou afgekeurd zijn.
2: Ik zou ook meteen afgekeurd zijn. Maar ik denk ook dat het geen zin heeft. En ik denk, als ik ergens kan tegen ageren, is de toegenomen oorlogsretoriek. Waar we vandaag toch ook weer slachtoffer van zijn, maar ook op een ridicule manier. Waardoor dat iedereen plots, tot zelfs ministers, drones zien waar er geen zijn. Om maar een voorbeeld
1: te geven. Toch wel ook een goed verhaal om een onderzoek naar te doen, een artistiek onderzoek. Ik zie meteen al de vele lagen.
2: Inderdaad.
1: Een echo naar die UFO's die ook in diezelfde plek in de Oostkantons waren gezien in de jaren 80. Ja. Ik begin al, het is besmettelijk, Quinn. jouw manier van denken.
2: Je brengt me op ideeën. Ja. Ik denk meteen aan een boek in een tentoonstelling.
1: Daarover gesproken...
2: Straks gaan we het contract tekenen.
1: Ja. Daarover gesproken, Koen Broeke, de huidige tentoonstelling en het boek De kunstenaar die detectieve wil zijn, die... De tentoonstelling loopt tot september in de Sint-Pietersabdij in Gent. Maar als u daar bent geweest, dan kan u in heel Gent rondlopen en overal echo's van het paneel zien en nog van veel oudere geschiedenissen. Dus voilà, Koen Broeke, dank om hier te zijn.
2: Dankjewel voor het fijne gesprek en de inspiratie voor volgende onderzoeken.
1: UFO's. Drones. Ja. Dit was De Jaren. U thuis ook heel erg bedankt om te luisteren. Als u deze uitzending wil herbeluisteren, dan kan dat op VRT Max of op eender welk podcastplatform. Daar staan ook alle vorige afleveringen. Als u een vraag heeft voor Koen Broeke, stuur dan een mailtje naar dejaren@clara.be of misschien heeft u wel een aanwijzing over hoe het zit met dat paneel of iets anders waar de man helemaal in kan gaan verdwijnen. Mailtje naar dejaren@clara.be.
2: Dankjewel. Thank you.

0: Het is 6:00. Goedenavond. 14 nieuws met Dominique Viers. Prasgaat opent een steunregister voor de 5 jongeren die betrokken waren bij het dodelijk verkeersongeluk vrijdagnacht. En in Brussel hebben tienduizenden pro-Palestina-betogers de Nakba herdacht. De gemeente Prasgaat opent morgen een steunregister voor de 5 jongeren die vrijdagnacht betrokken waren bij het zware verkeersongeluk in de gemeente. 1 jongen van 16 jaar is overleden, de anderen zijn zwaar gewond. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de bestuurder bijna 100 reed in een zone 50. Hij had geen rijbewijs. De hockeyclub waar alle 5 jongeren spelen reageert aangeslagen. Net als de school waar enkele van de jongeren les volgen. Amaury de Mulder verzamelde enkele reacties.
1: Je bent zelf ouder, je hebt zelf ook nog lesgegeven aan de ouders van de slachtoffers. Ja, dat grijp je natuurlijk aan. Hè. Je zit als het ware naast die ouders in het ziekenhuis. Hè.
2: En directeur Patrick De Bruin is niet alleen. Ook bij de leerkrachten en vooral de leerlingen kwam het nieuws hard binnen.
1: Dat is natuurlijk heel zwaar. Als het ware, het zou hen ook kunnen overkomen. Hè.
2: De klassen van de zwaargewonde jongeren worden daarom morgen apart opgevangen.
1: Met titularis en leden van het rouwteam, politie van Brasschaat en ook het CLB, zodanig dat iedereen zichzelf kan zijn in al zijn verdriet.
2: En ook de hockeyclub is in shock. De wedstrijd van vandaag is begonnen met een minuut stilte en de speelsters droegen een rouwband. Co-voorzitter Philippe Noé.
3: We hebben een aparte ruimte waar ze konden samenkomen en waar we ook een rouwregister hebben voorzien waar heel veel jongeren ondertussen al iets geschreven hebben.
2: En ook de gemeente opent morgen een steunregister. De 17-jarige bestuurder van de auto is intussen niet meer in levensgevaar, maar een jongen van 14 wel. Hij is er nog altijd erg aan toe.
0: In Brussel hebben enkele duizenden mensen deelgenomen aan een pro-Palestina-betoging. De aanleiding voor de betoging was de 78ste verjaardag van de Stichting van de Staat Israël. De Palestijnen noemen dat de Nakba, of catastrofe, omdat zij sindsdien van hun land verdreven worden. Een verslag van Nina Verhagen.
4: Een zoveelste Palestina-betoging. Je vraagt je af waar mensen de motivatie blijven vandaan halen.
5: We zijn moe, maar niets komt in vergelijking met wat de Palestijnen meemaken. Het is kleine moeite om hier te zijn.
6: De Palestijnen die moeten verder. Dus waarom zouden wij niet op straat komen?
4: Sinds de aanval van het Palestijnse Hamas op Joodse burgers in 2023 is het geweld op de Palestijnen alleen maar toegenomen. Deze vrouw van een andere Joodse stem probeert te begrijpen waar dat vandaan komt.
7: Je bent eigenlijk gebrainwashed. Je leeft met trauma na trauma, generatie na generatie. En je begint jouw Jodendom te zien en gelinkt aan angst en bang zijn.
4: Alle manifestanten hier willen dat de Belgische en de Europese overheid maatregelen nemen tegen Israël, zegt Ludo de Brabanderen.
8: Er is nog altijd een import van producten uit de nederzettingen die de Europese Unie zelf als illegaal bestempelt. Veel meer mensen die zich bezondigen aan die repressie, die moeten echt allemaal gesanctioneerd worden. En bovendien de wapenhandel, daar moet een concreet duidelijk embargo komen.
0: Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn vandaag intussen zeker 4 mensen gedood. In de Champions Playoffs van het voetbal begint over een half uur de topper tussen Club Brugge en Union. Bert Sterks, hoe belangrijk is deze wedstrijd voor de titelstrijd?
9: Die is erg belangrijk, want wie vandaag wint, neemt meteen een stevige optie op die titel. Dat is zeker het geval. Als Club Brugge zou winnen, dan zou het verschil, de voorsprong op Union, al 4 punten bedragen. Met nadien nog 6 punten te winnen of te verliezen. Club is ook de ploeg in vorm, scoort vlot de laatste weken. En Union heeft natuurlijk die zware bekerfinale in de benen met verlengingen. Als je dat allemaal samenneemt, is Club de favoriet vanavond. Maar laat dat nu net het moment zijn waarop Union de laatste tijd al vaak is opgestaan. Kort over de opstellingen. Van den Heuvel is de doelman van Club Brugge. Bij Union spelen Rodriguez en Van der Perre in de basis. Zometeen kijken dus de 2 grote titelkandidaten elkaar recht in de ogen. En straks weten we wie de eindsprint zal aantrekken als leider.
0: Dankjewel Bert. Vanmiddag eindigde de wedstrijd tussen Anderlecht en KV Mechelen op een 2-2 gelijkspel. Anderlecht blijft zo 4e in de stand. En in de heenmatch in de play-offs om de promotie heeft de tweede klasser Lommel zo net met 3-2 gewonnen van eerste klasser Dender. Wie over 2 wedstrijden de beste blijkt, speelt volgend seizoen in eerste klasse. In de wielerronde van Italië heeft Jonas Vingegaard de 9e etappe gewonnen. De Deen was de snelste op een steile slotklim en haalde het voor Felix Gall en zijn ploegmakker Davide Piganzoli. In het klassement verkleint Vingegaard zijn achterstand op roze truidrager Eulalio, die 5e werd. En Timmerlier heeft de slotrit gewonnen in de Ronde van Hongarije. Hij was de snelste in een sprint van een uitgedund peloton. Merlier sluit de Ronde van Hongarije zo af met 3 ritzeges. De eindzege is voor de Zweed Jacob Söderqvist. Op het Belgisch kampioenschap zwemmen in Antwerpen heeft Noah de Schrijver het Belgisch record op de 200 meter schoolslag verbeterd. Hij zwom bijna een seconde sneller dan zijn eigen record van 3 jaar geleden. En is zo ook gekwalificeerd voor het Europees kampioenschap in Parijs deze zomer. Vanavond en vannacht buien en regen in het centrum en het oosten met hier en daar een donderslag. Morgen op de meeste plaatsen eerst nog droog. In de namiddag opnieuw wisselvallig met regen en onweer. Maxima tot 16 graden in de Kempen. Ook dinsdag en woensdag nog buien. Daarna droger en geleidelijk warmer. In Braschaat wordt morgen een steunregister geopend voor de jongeren die betrokken waren bij het dodelijk verkeersongeluk vrijdagnacht. Daar begonnen we dit bulletin mee. Een jongen van 16 kwam daarbij om het leven. 4 anderen raakten zwaar gewond. De medeleerlingen van de zwaargewonde jongeren worden morgen op school apart opgevangen. Meer op vrtnieuws.be.
10: Verwonderd. Zanzibar met Michael Robrechts.
11: Een hele goede avond. In deze Zanzibar krijgt u vers werk van Mia Doy Todd.

De rookgordijnen bij Dirk van Esbroek. En daarmee zitten we in de juiste stemming voor komende woensdag. Dan hebben we een concert klaarzitten van Juan Massondo en Dirk van Esbroek. Een concertopname uit 2003. In deze Zanzibar krijgt u nog nieuw werk te horen van het Amsterdam Andalusian Orchestra, van Yiddish Glory en van Kathur Hari Wijaya. En er zijn vrijkaarten straks ook te winnen voor een Fali Kouyaté in Brussel in de AB. De Californische Mia Doy Todd begon plaatopnames te maken in 1997, een kleine 30 jaar geleden. En nu voegt ze met Human Experience een nieuw album toe aan haar repertoire. Todd zingt in 4 talen, waaronder ook het Frans en het Spaans. Dit is Mateo, de Amerikaanse Mia Doy Todd.

De Spaans-Vlaamse zussen Flavia en Lea Escartin. Geboren in Mexico, de ene, en in België, de andere. De ene is celliste, de andere violiste, de Escartin Sisters. De broers Dermot en Brian McGloin uit het Ierse County Carlow. En dan zitten we bij Ye Vagabonds. Die zitten volgend weekend in de concertzaal van het muziekcentrum Dranouter. De broers toeren nog altijd met de muziek uit het album van deze winter, All Tied Together. Dit zijn twee tracks op dat album, Ye Vagabonds.

0: saying. Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
1: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
2: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen.

Een prachtig mantra. I'll keep singing. En daarvoor Where the Heart Lies. Twee tracks op het jongste album van Ye Vagabonds. De Bruce McGloin uit het Ierse Carlo. Woensdag live in Tivoli Vredenburg in Utrecht. En komend weekend, zaterdag, live in het muziekcentrum Dranouter. Yiddish Glory, het Canadese duo rond Boris Zitzerman en Anna Sternschisch, verzamelt teruggevonden liederen van mensen en families die omkwamen of gewoonweg verdwenen in de nasleep van de Holocaust. De Holocaust in Oost-Europa, van de Baltische Staten tot in Oekraïne. Op het Amerikaanse label Six Degrees verscheen zo pas The Silenced Songs of World War II. Een nieuw album van dit duo van Yiddish Glory. Verwacht u zich niet aan rouw of aan weeklachten, of maar deels. In de klezmermuziek gaat het vaak en meestal vrolijk aan toe. Yiddish Glory.

Eerst een lach en dan een traan. Bodifke Kamp en Dear Mama. De Canadese Anna Sternshish en haar muzikale partner Boris Zitzerman met Yiddish Glory. Na hun album The Lost Songs of World War II in 2018 verscheen nu deel 2, The Silenced Songs of World War II, teruggevonden klezmerliederen uit Oost-Europa, Yiddish Glory. Het Amsterdam Andalusian Orchestra staat erom bekend om de glans en de rijkdom van de Arabisch-Andalusische cultuur en liederenschat intact te houden. Voor een nieuwe album werkt het orkest van onze Noorderburen samen met de Marokkaanse luidspeler Ahmed El Mai. Dit is muziek op het nieuwe album Shadows of Al-Andalus.

twee fragmenten op Shadows of Al-Andalus, het nieuwe album van het Amsterdam Andalusian Orchestra. Vooraan op de scène de Marokkaanse luidspeler Ahmed El Mai. Twee concerttips dan voor de komende dagen in Vredenberg, het cultureel centrum van Lier, en de Stadsschouwburg van Sint-Niklaas. Donderdag in het geval van Lier en Pinkstermaandag in het geval van Sint-Niklaas kunt u zich laven aan de Napoli Sessions. De sessies rond de volksmuziek van Napels met Thomas Noël, pianist en componist, en zijn stedelijke muziekproject The City's Song. Dit is een klare opname van hun concert in november in de Handelsbeurs in Gent. The City's Song en de Napoli Sessions.

0: Dank u wel.
1: De onnavolgbare, weergaloze Gualtiero de la Betune, ook gekend als Wouter van den Abele op viool. Ja.

Piazza Dante en Chisente e Pria. Twee stukken uit de Napoli Sessions, het stads- en muziekproject rond de havenstad Napels. Bij Thomas Noël en zijn band met onder meer Mimmo Maglionico en Wouter van den Abele. The City Song, een klare opname van november in de Gentse Handelsbeurs. Komende donderdag staan de Napoli Sessions in Vredenberg in Lier. En volgende week maandag op Pinkstermaandag in de Stadsschouwburg in Sint-Niklaas. Dit is muziek uit de Italiaanse film van Paola Licata, L'amore che ho, bij Carmen Consoli en Mario Incudine.

Wat bestaat er mooier dan de stilte? Niet zo heel veel, maar dit komt heel sterk in de buurt. Tosca, samen met Carmen Consoli. De Italiaanse Tosca vierde 2 jaar terug haar 30-jarige carrière met een residentie in het Romeinse auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Daar heeft ze ook de laatste hand gelegd aan een nieuw groot vrouwelijk project, Feminae. Een bijzonder mooi album op het Italiaanse BMG met zo net Carmen Consoli. En in dit komende geval de Portugese wereldster van de Fado, Cristina Branco. Roma, Berlino, Lisbona, Porque me olias, Asim. Dit zijn Cristina Branco en Tosca.

The Lasso, Mariam Rahmani. Ze wil met haar muziek in het Australische Adelaide aanknopen bij haar eigen Iraanse roots. Mariam zingt en speelt Kamanche en Santoor. Haar uitstekende kwartet begeleidt haar in haar zoektocht naar hedendaagse versies van Perzische Iraanse klassiekers. Dit is Encanto, opnieuw de Iraanse in Australië, Mariam Rahmani.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
0: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
2: Dat is een kiwinner.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee?

0: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbeeld.
1: Clara Live.
2: 4 jaar terug en had als titel Bali to Mali. Een duidelijke verwijzing naar zijn interesse voor de rijke muziek uit de Mandingo-cultuur in het West-Afrikaanse Mali. Opnieuw Kathur Hari Wijaya.

2021, Bali to Mali. Farikouyate behoort tot het werelderfgoed op het vlak van het West-Afrikaanse muziekerfgoed, de Global Music uit West-Afrika. En tegelijk is Kouyaté een geadopteerde Brusselaar en Belg. De man studeerde af aan het conservatorium in Brussel en vertrok daarna meteen op wereldtournee met Afro-Celt Sound System. Tussendoor zat hij ook nog in de studio met Phil Manzanera van Roxy Music en met Peter Gabriel, de jaren 90 van de vorige eeuw. Zijn concert van Pinkstermaandag in de AB Ballroom belooft één groot feest. Met ook een strijkkwartet rond zijn liveband, met de balafon en Cora. Met ook DJ Awadi en reggae-ster Tekenja Fakoly mee in de AB. En ook u bent uitgenodigd. Meld u zich gerust aan op de Clara-app en op het Clara-kanaal van VRT Max. Want hier ligt een hele stapel duo-tickets voor het concert van een Farikouyate en zijn genodigden op Pinkstermaandag in de Ancien Belgique in Brussel.

Een live opname van onze vrienden bij Radio 1. Een Fali Kouyaté tijdens Levende Lijven. Het wekelijkse zaterdagmiddag live programma einde jaren 90 vanuit de AB in Brussel. Met Betty Mellaerts en Nick Balthazar, later met Koen Filet. De maestro van de kora en de balafoon, een Fali Kouyaté, staat op Pinkstermaandag in de ballroom van diezelfde Ancien Belgique met een heel pak special guests. Een strijkkwartet met Anouk Sanchouk onder meer. Een reggae-zanger Tikenja Fakoly doet mee en de Senegalees DJ Awadi. En voor de duo-tickets hoeft u geen moeite meer te doen. We sturen Joen de Kweker, Anne van Landschoot, Katrien Rauw, Mariella van Gool, Marianne Lesqueu, Johan Lijnboer en Katrien Damers. Met de groeten van Zanzibar naar Fali Kouyaté, binnenkort in de AB in Brussel.

Candonga en La Loma del Chivo. Een oorring op de geitenheuvel. Subtiele Cubaanse muziek van Abraham Mansfarrell. De percussionist uit Guantanamo heeft een nieuw album uit, Afrika Si, met gastbijdrage van toetsenman Fransman Patrick Bébé en van kora-speler Balaké Sissoko. De Franse violist Clément Janinet studeerde in Parijs bij Didier Lockwood en is getuige zijn bijzondere uiteenlopende parcours een wereldreiziger pur sang. Voor zijn nieuwe album Garden of Silences gaat hij in zee met accordeoniste Ambre Vulliermos, met de Duits-Roemeense contrabassist Robert Locaccio en met de Noorse trompetist Arve Henriksen. Een kwartet met vele nationaliteiten op het album Garden of Silences.

Roy Herman en Ben Elan, eerst in Quietness. En nu violist Clément Janinet met accordeoniste Ambre Vouliermos, bassist Robert Lucaccio en trompetist Arve Henriksen, die doet ook mee op het nieuwe album Garden of Silences. Straks krijgt u nog meer Gardens of Silences bij Valkenaars en Van Hout, Neil Cowley, Kring, Christian Wallumrood, Flea and Nick Cave en Aldous Harding zitten klaar in hun platenkoffer hier na acht. Dit is nog pianist Russ Lossing en avant-garde gitarist uit Vancouver Gordon Gradina op hun nieuwe album Turnpike. Een fijne avond nog hier bij Clara. MUZIEK

0: 8 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. De 1000 kilometer voor Kom op tegen kanker heeft dit jaar een recordbedrag van bijna 7,4 miljoen euro opgeleverd. Het hele hemelvaartweekend lang zamelden duizenden fietsers geld in voor kankeronderzoek. Ze fietsten elke dag van Mechelen naar Pajottegem, Mazeik, Wingene of Eeklo en terug. Of vanuit het Franse Fontainebleau naar Mechelen. En dat leverde dus bijzonder veel geld op. En dat blijft nodig, zegt David van Steenbrugge van Kom op tegen kanker.
1: Kom op tegen kanker financiert eigenlijk het wetenschappelijk onderzoek dat anders op het schap blijft liggen, waar veel te weinig interesse in is, waar vanuit de industrie ook niet naar wordt gekeken, omdat het commercieel niet interessant is. Maar al deze mensen hier hebben hun verhaal en die weten, we hebben een sterke track record van vele doorbraken die mogelijk zijn. Nu is het moment om te versnellen en daar gaan die centen naartoe.
0: In Antwerpen zijn twee verdachten opgepakt voor de mogelijke moord op een man in de Oziestraat, nabij het Centraal Station. Dat meldt het parket. Gistermiddag trof de politie de man in verdachte omstandigheden dood aan. Het parket gaat uit van moord, zegt Lieselot Klaases van het parket.
2: Er zijn aanwijzingen dat de man op gewelddadige wijze om het leven werd gebracht. Het parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor moord, de doodsoorzaak. En de toedracht van de feiten wordt op dit moment volop verder onderzocht. In het kader van het onderzoek zijn ook twee verdachten gearresteerd die nu verhoord zullen worden omtrent hun eventuele betrokkenheid bij de feiten.
0: In Mortsel bij Antwerpen is het dak van een supermarkt ingestort door de hevige regen van de afgelopen dagen. Door een lokale wolkbreuk heeft de afvoer van het dak het begeven en is het dak onder het gewicht van de regen ingestort. Dat vertelt Bieke Bruins van de brandweer.
3: Dat gaat om een oppervlakte van 10 op 20 meter. En wij zijn momenteel ter plaatse om te controleren of alles in orde is met de elektriciteit, koeling enzovoort, dat daar geen verder gevaar door ontstaat. En vannacht zal er ook een nachtwaker ter plaatse zijn die dat verder blijft opvolgen. De winkel is momenteel gesloten en zal ook tot nader orde gesloten blijven. De schade is redelijk groot. Ja, het dak is volledig ingestort. De winkel gaat ook gewoon een paar dagen niet open kunnen.
0: Er zijn voorlopig ook geen gewonden gemeld. Sport in de Champions Playoffs van het voetbal is momenteel de topper tussen Club Brugge en Union aan de gang. We zitten er in de tweede helft. Bert Sterks, hoe staat het daar?
4: Het is 3-0 voor Club Brugge dat in de eerste helft op Champions League niveau acteerde. Drie schitterende doelpunten maakte ook in het derde kwartier met een heerlijk schot van Van Aken in de bovenhoek. Daarna een schitterende combinatie die linksachter Seys uiteindelijk afrondde. En Van Aken scoorde nog een tweede keer met een mooie overhoekse kopbal op een hoekschop van Tsolis. Zo werd Union van de mat geveegd en ligt de titel voor Club Brugge binnen handbereik. Al is Union in de tweede helft nog wel op zoek naar een eerredder in eerste instantie. Er ging al een bal van Bjondic tegen. Maar die nul hebben ze voorlopig niet weggekregen. Bij de huidige stand zou Club Brugge volgende week tegen KV Mechelen in Mechelen de titel kunnen vieren. En hebben ze daar genoeg aan een punt voor die 20e landstitel. Hier met nog 20 minuten te spelen. 3-0 tegen Union.
0: Dankjewel Bert. Vanavond en vannacht buien en regen in het centrum en het oosten met hier en daar een donderslag. Morgen op de meeste plaatsen eerst droog, in de namiddag opnieuw wisselvallig met regen en onweersbuien, maxima tot 16 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

Goedenavond, fijn dat u luistert. Een gymnopedie van Mechelaar. Pepijn Caudron uit zijn nieuwe krengalbum Wormhole. Daar heeft hij ons meer dan 10 jaar op laten wachten. Maar in zijn geval is dat het wachten meer dan waard. Een aan te bevelen reis naar een heel andere wereld dan die we kennen. Er is een berceuse van Anna Roxanne, de Californische queen van het Cranky label. Haar prachtige jongste album verscheen op 1 mei en heet Poem One.

Go Nightly Cares van John Dowland in een nieuw arrangement voor clavecimbal en speelgoedpiano van de Franse toetsenist Pierre Gallon, een track uit zijn nieuwe Harmonia Mundi album After Dark, Midnight Fantasia, een nacht vol muziek, zwevend tussen fantasieën en poëtische dromen van de Engelse Renaissance muziek op clavecimbal, virginaal en op speelgoedpiano. Er is net uit Non Sonnet, het nieuwe album van Christian Walumrood en zijn ensemble, een van de meest intrigerende stemmen binnen de hedendaagse muziek. De uitgave van Aspen Edities, het fijnproeverslabel van Ruben Machtelings.

Newham, Oldham, het Christian Wallumrood ensemble op een nieuwe album Non Sonnet dat net bij Aspen Edities is verschenen. Vorig weekend kwam Christian dat live voorstellen in Zwalm en in Mechelen. Er zijn nog een paar concerten in Noorwegen, maar dan vliegt hij richting Australië voor een tournee in juni daar. De zus van Christian, zangeres Susanna Wallumrood, die werkt al lang heel nauw samen met toetsenist, zanger en componist Morten Kvenhild, en die brengt zijn jongste soloalbum Lokaalt Piano deze maand uit op haar label Susanna Sonata. Daar is hier een nummer over het moment waarop je de constante behoefte om te presteren loslaat en jezelf toestaat om simpelweg te zijn. After the Rain.

Jimmy Webb's Wichita Lineman op de wijze van Nick Cave en Flea, nu zaterdag eregast op weer een nieuwe editie van Jazz Middelheim met zijn Onora Band en zijn trompet. Ideaal om eens zijn andere kanten te ontdekken en zijn nieuwe album. Deze muziek uit 2013 is ook nu nog goed op dronk, dacht Rudy Trové begin dit jaar en hij stofte zijn pasmansproject nog eens af. Muziek bij een theatervoorstelling gebaseerd op Dwaallicht van Willem Elschot, Rudy, samen met Gunter Nagels, Tim Liebaert, Jury van Nuffelen, Efraïm Sirenok en dan later ook de stemmen erbij van Emmanuel Schotsaert en Anneleen van den Bossen en ook Boni Lenski en Han Stubbe. Na al die heavy jaren uiteindelijk toch uitgebracht op het Heaven Hotel label.

Morning Time, Outsider Folk van M. Spel, het project van Emma Hewton uit Brooklyn. Daar is de natuur soms ver te zoeken, maar daar past ze een mouw aan met haar muziek. Haar nieuwe album Bird or Snake is uit bij Birdwatcher Records. Daar het hier ook nog de titeltrack en daarna ook Geographic.

Een nummer over de digitale overprikkeling anno 2026. Daar valt ook in uithoeken van de wereld moeilijk aan te ontsnappen. Geographic van de Amerikaanse zangeres, fluitiste en multi-instrumentaliste Emma Hospelhorn, die haar solomuziek uitbrengt onder de artiestennaam M. Spell, de eerste single van haar tweede album Birds or Snake, dat ze net heeft uitgebracht. De Nieuw-Zeelandse muzikant Aldis Harding die heeft net haar vijfde album op de wereld losgelaten, Train on the Island, 10 tracks, waarvoor ook John Parrish een dikke vinger in de pap had. Ze dook met hem opnieuw onder in Rockfield Studios, waar de muziekgeschiedenis van de muren druipt en je het zweet van The Queen, Oasis, Iggy Pop en Robert Plant nog kunt ruiken. Die kijken een beetje mee over je schouder. Maar er is wel meer dat ze niet van zich af kan schudden. Aldis Harding.

Fairy Link van Susumu Yokota. In september van 2002 schonk die ons zijn album The Boy and the Tree. Overleed zelf in maart van 2015, was toen nog maar 54. Maar zijn muzikale magie leeft voort en wordt ook opnieuw geremasterd. Het eeuwenoude oerbos dat hem inspireerde blijft daar iets wat onbewogen bij. Bomen van 7000 jaar oud, die hebben al heel veel zien komen en gaan. Hier gaat het Britse Neil Cowley trio op de schouders staan van Johann Sebastian Bach. Zij gebruiken Bachs muziek als een creatieve springplank voor een heel eigen tuimeling.

De Deense pianiste Christina Björkö met een voorbode van zonneregen, om niet te zeggen duiveltjeskermis. Het tweede deel uit de cyclus mei is op komst van Per Norgaard, die overleed eind mei van vorig jaar en helpt nu mee het weer regelen. Dat kan alle kanten uit, merkten we vandaag. Hier gaan klarinetiste Tasha Warren en cellist Dave Egger aan de slag met slaapliedjes. Die bieden troost aan kinderen, maar ook aan iedereen die zich zorgen maakt over de huidige en de toekomstige wereld. Ze worden daarin onder meer bijgestaan door een Keniaans schoolkoor en door vocaliste Martha Redbone.

entitled Room Room. Sit back, relax, and enjoy.

I Am Two From The Womb. Troostmuziek van Martha Redbone, die ze schreef in opdracht van klarinetiste Tasha Warren en cellist Dave Egger, met gitarist Phil Facanti erbij en percussionist Dan Sadownik, een koor uit Virginia en het Gatori Junior School Children's Choir uit Mutunduri in Kenia. Naast Martha leverden nog 6 andere moeders muziek, ook Nora Jones deed zo haar deel. Dit is een medicijn en een methode om ons hart te openen. Chanten, de mantra Asato Ma in de versie van Manizé Rimer, de oprichter van Love Supreme Projects in Londen, staat op haar debuutalbum Maku dat ze uitbrengt bij het Lighter Label. Hedendaagse spirituele jazz zwemmend in die oneindige rivier van tijd.

Alison Cotton met haar nummer I Am, in de voetsporen van Nico en Marian Faithfull, maar hier op tekst van de Victoriaanse dichter John Clare, stond al langer op haar live repertoire dit nummer en zal nu in juni ook terug te vinden zijn op haar nieuwe album The God's Laugh. De meeste nummers erop kwamen tot stand kort voor en na het overlijden van haar eigen vader. Hij was het die haar aanmoedigde om ooit altviool te beginnen spelen en nu treurt dat instrument met haar mee. Ben Vida is ook klaar met iets nieuws. Oblivion Seekers, spoken word gedichten gecombineerd met sudderende minimalistische kamerjazz, mantras voor de onstuitbare lente. Be your own abyss.

Golven komen onze kant uit. Be Your Own Abyss, een filosofische aanmoediging van Benvida tot extreme introspectie. Loslaten van wat je denkt dat je identiteit is en het accepteren van de bodemloosheid van ons bestaan. Wees niet bang voor de leegte of het onbekende in jezelf, maar omarm die. Staat op zijn nieuwe spoken word album Oblivion Seekers met de hulp van onder meer Christina Vansoe, John Also Bennett en Felicia Atkinson. Dit staat op het nieuwe album van drummer en componiste Booker Stardrums en eerst bij We Jazz Records. Muziek met linken naar Harry Partch, de componist en uitvinder van wie de microtonale instrumenten onder de hoede stonden van Stardrums vader, componist, arrangeur, dirigent en muzikant Dean Drummond. Van 1990 tot aan zijn dood in 2013 was hij conservator van het Harry Partch instrumentarium. En dat liet een grote indruk na op Booker, dat blijf je horen.

Teljurik van Booker Stardrum, een indrukwekkend geaard stuk van ruim 8 minuten uit zijn nieuwe album Close Up on the Outside, dat onlangs verscheen bij het Finse label We Jazz Records. Er is een op hol geslagen Tsapiki-nummer uit het zuidwesten van Madagaskar, ceremoniële muziek gespeeld met overgave ter ere van de levenden en van de doden. Dat houden ze daar tussen de 3 en de 7 dagen vol op een dieet van sigaretten, bier en tokigasi, huisgestookte rum, waar je een paard mee kan vellen. Go and dance!

Mas por lá,

Dit, maar ze koeren naar.

You the Vandal van Moondog in de versie van Clisandro 70, een duo uit Toronto dat in 2003 begon met loopgebaseerde gitaar- en ritme-experimenten. Een titeloze debuut verscheen in 2006 op het Constellation label en nu 20 jaar later blikken Craig Dunsmuir en Sandro Perry graag terug naar toen. Time flies when you're having fun, dat moet je mij en Gerrit Valkenaars niet uitleggen. We zijn ondertussen 26 jaar samen in de weer op de radio en Gerrits pensioen longt aan de einde. Dat leidt onvermijdelijk tot nostalgie, waar ook de Zweedse gitarist en componist Casper Agnas niet vrij van is. Hij blikt met zijn nieuwe album bij het plaatlabel Haphazard Music terug op de voorbije jaren. En dan komt die krop in de keel. Ideaal om voor nu mee af te sluiten. Dank voor het luisteren vandaag en heel graag tot de volgende.

0: 10 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Mortsel bij Antwerpen is het dak van een Carrefour-supermarkt ingestort. Door een lokale wolkbreuk heeft de afvoer het begeven en is zeker 200 vierkante meter van het dak onder het gewicht van de regen ingestort. De schade is groot, maar er vielen geen gewonden, zegt brandweerkapitein Tom van Damme.
1: Gelukkig is het een gedeeltelijke instorting. Het is ook geen voortschrijdende instorting geweest. Een ander geluk is ook geweest dat er geen mensen aanwezig waren in de winkel. Dus we hebben gelukkig geen slachtoffers, maar we zitten inderdaad wel met heel veel schade. We vermoeden dat de tak naar beneden plotseling is gekomen en dan een vloedgolf van water doorheen heel de winkel heeft gestroomd.
0: De supermarkt zal evident nog verschillende dagen dicht blijven. In het zuiden van Libanon zijn 5 mensen gedood door aanvallen van het Israëlische leger. 2 van de slachtoffers zijn kinderen. Sinds half april is tussen Libanon en Israël een staakt het vuren van kracht. En dat is dit weekend met 45 dagen verlengd. Toch blijft Israël dagelijks aanvallen uitvoeren. Sinds het bestand van kracht is, zijn er zo aan Libanese kant al meer dan 400 mensen gedood. Ook de pro-Iraanse militie Hezbollah blijft aanvallen uitvoeren op Israël. De Hongaarse premier Péter Magyar heeft zijn voorganger Viktor Orbán gewaarschuwd dat hij en andere mensen rond zijn regering geen uitredingsvergoeding zullen krijgen. Magyar wil breken met de luxe van het vorige beleid. Dit weekend werden de deuren van de regeringsbouwen geopend, zodat de Hongaren die luxe verblijven konden zien. Vanuit Boedapest, Stefan Bos.
2: De Hongaarse premier Péter Magyar haalt hekken weg nabij het mysterieuze Karmelietenklooster van oud-premier Viktor Orbán. Magyar opent het omstreden klooster op de Burchtheuvel voor pers en publiek. Het historische complex met uitzicht op de Donau groeide uit tot een symbool van Orbáns bewind. Tijdens een rondleiding toont Magyar luxueuze vergaderzalen, rijk versierde gangen, bibliotheken vol boeken en panoramische terrassen. Ook opent hij onder meer de deuren van wat hij omschrijft als een soort luxueus propagandaministerie, waar hij meteen Orbáns perschef ontslaat. Volgens Magyar werd bijna 2,8 miljard euro uitgegeven aan de regeringsgebouwen, terwijl aftandse ziekenhuizen geen toiletpapier hadden. Stefan Bos, VRT Nieuws, Boedapest.
0: Een wellicht beslissende wedstrijd in de Champions Playoffs van het voetbal. Daar heeft Club Brugge de topper van Union gewonnen met 5-0. Een verslag van Bert Sterks.
3: De titel ligt binnen handbereik voor Club Brugge. Met een eerste helft op Champions League niveau maakt de club zijn intentie meteen duidelijk. Union kon het gaspedaal nog eventjes even diep induwen, maar halfweg was het al 3-0. Van Aken met een prachtig afstandsschot, Sijs na een combinatie om u tegen te zeggen en nog een keer Van Aken met een mooie geplaatste kopbal. Union lag in de touwen, maar veerde toch nog even recht in de tweede helft met onder andere een bal van Bjondic tegen de lat en een afgekeurde weergaloze omhaal van McAllister. Het zat niet mee, Union nam risico en werd dan nog weggecounterd 4-0. Solis, cijfermatig man van de match met een goal en 3 assists en 5-0 Forbes. Te zware cijfers misschien, maar wel een Brugs statement met hoofdletter S. Als club donderdag in Mechelen even goed doet als Union in Gent, is Brugge zeker van zijn 20ste landstitel.
0: Bij landskampioen Union kwam de nederlaag hard aan. Middenvelder Rob Schoofs zag ook dat Brugge sterker was.
4: Ik denk dat we inderdaad 2-3 goede kansen hebben om te scoren. Maar ook daarin ontbrak vandaag gewoon de kwaliteit om dat af te maken. En dan kunnen we alleen maar naar onszelf kijken en zeggen dat niet voldoende was om hier te winnen. En dat Brugge beter was dan ons.
0: Het weer, vannacht buien en regen in het centrum en het oosten van het land. Temperaturen rond 9 graden. Morgen op de meeste plaatsen eerst droog. In de namiddag opnieuw wisselvallig met buien en onweer. Maxima tot 16 graden. Ook dinsdag en woensdag nog buien, daarna droger en geleidelijk warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Clara, blijf verwonderd. Round Midnight met Lies Steppen. Goedenavond en welkom. Tenorsaxofonist Clifford Jordan, naar hem gaan we luisteren vanavond. Met opnames uit het einde van de jaren 50 voor Blue Note Records en ook minder bekend werk voor Riverside en Jazzland Records. Hij had roots in Chicago. Clifford Jordan, hij groeide daar op tussen muzikanten als Johnny Griffin en John Gilmore. En in 1957 verhuisde hij naar New York City. Later zou hij een sterke band hebben met de love jazz en zo die onafhankelijke scene van New York in de jaren 70. Artistieke vrijheid was toen veel belangrijker dan commercieel succes. Maar wij focussen op die vroege periode vanavond. Voor saxofonisten is hij een rolmodel omwille van zijn enorme beheersing in lange improvisaties. Hij was ook een belangrijke mentorfiguur en organisator. Hij had zijn eigen platenlabel en projecten waarmee hij jongere muzikanten ondersteunde. Hij overleed in 1993. In de jaren 1950 was hij een van de grote saxofonisten. We gaan naar die periode. Dit is het eerste album van Clifford Jordan als bandleider. We horen hem meteen in een vurige jam-sessie met collega tenorsaxofonist John Gilmore. Met de support van pianist Horace Silver, bassist Curly Russell en drummer Art Blakey. De twee saxofonisten nemen het tegen elkaar op. En dit was een van Gilmore's zeldzame opnames buiten het kringetje van Sun Ra. Hier komt Status Quo.

John Gilmore's debuut voor Blue Note Records voor hij de daaropvolgende vier decennia het gezicht werd, of toch zeker en vast een belangrijk deel uitmaakte van die band van cultfiguur en ruimtewezen uit Saturnus Sun Ra. Wat interessant is op deze plaat is het verschil tussen die twee tenorsaxofonisten. Gilmore een beetje harder en een meer stuwende attack en Clifford Jordan heeft een wat warmere en mildere toon. Ze vullen elkaar mooi aan. Het zijn allebei krachtige spelers, maar Clifford Jordan iets meer onderkoeld misschien. Blowing In from Chicago.

En hier was Clifford Jordan de leider in het Cliff Jordan Quintet. Art Farmer op trompet, Clifford Jordan op tenor sax, Sonny Clark speelt piano hier, George Tucker op contrabas en Louis Hayes op drums in 1957. Ook een opname voor Blue Note. Relaxed klinkt dit vooral. Een sessie die stamt uit een heel vruchtbare periode in de geschiedenis van dat Blue Note label. En dit was het titelstuk van Cliff Craft. De uitzonderlijk swingende pianist Sonny Clark, die deed er net al mee, die verscheen in 1957 op het toneel van Blue Note. Eerst dook hij op als sideman, maar hij keerde snel terug naar de studio van Rudy van Gelder in Hackensack om in de daaropvolgende geschiedenis van dat Blue Note label. En dit was het titelstuk van Cliff Craft. De uitzonderlijk swingende pianist Sonny Clark, die deed er net al mee, die verscheen in 1957 op het toneel van Blue Note. Eerst dook hij op als sideman, maar hij keerde snel terug naar de studio van Rudy van Gelder in Hackensack

Een hardbopsessie met een indrukwekkende bezetting. Lee Morgan, Curtis Fuller, John Jenkins, Ray Bryant, Paul Chambers en Art Taylor. We zijn nog altijd in 1957. Dit was Blue Shoes met Jordan als een krachtige tenorsaxofonist. Met invloeden van Sonny Rollins en John Coltrane. Maar nog zonder die heel persoonlijke stijl die hij later volledig verder zou ontwikkelen. Deze opname werd gemaakt op 2 juni 1957 in de studio van Rudy van Gelder in Hackensack voor Blue Note Records onder de productie van Alfred Lion. Dit is niet Jordan's absolute meesterwerk, dat wordt wel gezegd over Blowin' In from Chicago of later in de jaren 70 zijn Glass Beat Games. Maar het is wel een belangrijk document in die klassieke Blue Note hardbop periode. Hier horen we die tenorsax van Clifford Jordan samen met veteraantrompetist Kenny Dorham, pianist Cedar Walton, bassist Wilbur Ware en drummer Albert Heath. Pure straight-ahead jazz, extempore.

Allemaal Clifford Jordan albums. Eerst Starting Time en daarnet Spellbound. Eerst een Jazzland release en dit daarnet nam hij op voor Riverside. Nog meer recht toe, recht aan jazz. Tenorsaxofonist Clifford Jordan werd hier ondersteund door Cannonball Adderley. Op dat moment had Jordan nog niet helemaal dat uitgesproken geluid ontwikkeld dat hij later zou laten horen tijdens zijn periode bij Charles Mingus bijvoorbeeld, maar hij was hier al een sterke hardbopspeler. Bijgestaan door pianist Cedar Walton ook, bassist Spanky DeBrest en drummer Albert Heath. Last night when we were young.

fragment uit de schitterende plaat A Story Tale van Clifford Jordan en Sonny Red uit 1961. Sonny Red op altsaxofoon, Clifford Jordan op tenorsax, Tommy Flanagan speelde piano, Art Davis contrabas en Elvin Jones op drums. Dit is een van die ondergewaardeerde hardbop-albums die jarenlang vooral bekend waren bij verzamelaars en kenners. En de plaat brengt Clifford Jordan samen met altsaxofonist Sonny Red in een ontspannen, maar ook wel vurige sessie voor het kleine label Jazzland. En dat is een dochterlabel van Riverside. Ook weer een combinatie van twee heel verschillende blazerspersoonlijkheden hier. Jordan breed en vloeiend en Sonny Red een beetje compacter en vinniger. En Elvin Jones die geeft de muziek al dat rollende, pulserende gevoel dat hij kort daarna wereldberoemd zou maken bij John Coltrane. Cornell 1964 dan, dat is een live-opname van het legendarische sextet van Charles Mingus, vastgelegd tijdens een concert aan de Cornell University in 1964, zoals de titel het zegt. Het album werd pas veel later officieel uitgebracht, maar het geldt intussen als een belangrijk document van een van Mingus' sterkste bezettingen. Geen vrijblijvende liveplaat, wel een intens, vaak explosief concert waarin Mingus zijn band echt op het scherpst van de snee speelt. De bezetting is historisch. Naast Mingus horen we Eric Dolphy, Clifford Jordan, Johnny Coles, Jackie Byard en Danny Richmond. Hier komt Jitterbug Waltz.

We blijven in 1964, maar nu gaan we naar Parijs. En dat is altijd een goed idee. Hoewel dit niet zonder kleerscheuren verliep voor sommige muzikanten. Charles Mingus nam zijn sextet in april 1964 mee op tournee door Europa. Met Eric Dolphy op altsax, basklarinet en fluit. Johnny Coles speelde trompet, Clifford Jordan tenorsax. Jackie Byard piano en Danny Richmond achter de drums. En dit is een van de twee meest illegaal opgenomen concerten van de tour. Dat gebeurde in die dagen, ze konden daar niet veel aan doen. Het legendarische concert in Parijs op vrijdag 17 april 1964 in de Salle Wagram. Nu zijn we er wel heel blij mee dat we dat document hebben natuurlijk. Volgens Johnny Coles, de trompetist, trad er vlak voor het optreden van het Mingus Sextet een Russisch circus op in diezelfde Salle Wagram, waardoor het podium nog extreem hoog boven de grond stond. Het zouden 22 treden geweest zijn volgens hem vanaf de begane grond naar het podium. En hij vertelt dat hij zich na een vroege solo in het concert ineens heel slecht begint te voelen. Hij voelt een felle pijn in zijn zij. En toen de pijn ondraaglijk werd, liep hij over het podium. Hij ging door het gordijn en hij viel van al die trappen naar beneden. Een actrice die er was, die bracht hem naar een Frans ziekenhuis. Daar werd hij geweigerd omdat hij geen Frans sprak. Daarna gingen ze naar een Amerikaanse kliniek en daar werd hij uiteindelijk opgenomen. 3 dagen later werd hij wakker en de arts die hem geopereerd had, die begroette hem en die zei: "Het is fijn om u levend te zien. Als u 5 minuten later was gekomen, dan had ik nu niet meer met u kunnen praten." De tour ging dus verder zonder Johnny Coles, al werd zijn trompet elke avond op een lege stoel op het podium gezet als eerbetoon.

Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep. Clara, live.

Het sextet van Mingus in 1964 in Parijs met Orange was the color of her dress, then blue silk. Dit was een illegale opname die pas later, veel later, werd uitgebracht. Jackie Byard herinnert zich dat alle muzikanten tijdens hun reis door Europa gewoon wisten dat mensen hen aan het opnemen waren. We wisten dat ze deden, maar we konden er eigenlijk niets aan doen. Mingus vond dat maar niks, de filmcamera's en de recorders die zichtbaar aanwezig waren. En hij nam ooit eens na meerdere incidenten iemand uit het publiek gewoon zijn tape recorder af. Gelukkig gebeurde dat niet voor dit concert, anders zouden we er nu niet naar kunnen luisteren. Dit is het All-Star Sextet van Max Roach met trompetist Richard Williams, opnieuw tenorsaxofonist Clifford Jordan, trombonist Julian Priester, pianist Mal Waldron en bassist Art Davis, met een koor en zangeres Abby Lincoln. Zij speelt een hoofdrol in dit stuk Lonesome Lover.

Summertime in 1962, het Freddie Hubbard Sextet. Hubbard op trompet, Curtis Fuller op trombone, John Gilmore op tenorsaxofoon, Tommy Flanagan op piano, Art Davis op contrabas, Louis Hayes op drums. En ook dit was een opname uit die Van Gelder studio. We gaan terug naar Blowin' In from Chicago. We zijn in 1957, een sprong terug in de tijd. Twee krachtpatsers op saxofoon, die John Gilmore van daarnet natuurlijk in die Rudy van Gelder studio in een opname voor Blue Note. Toen twee jonge tenorsaxofonisten uit Chicago die samengebracht werden, Clifford Jordan en dus ook John Gilmore. Allebei nog relatief onbekend in New York, maar later zouden ze een grote invloed krijgen op de moderne tenorsaxofoon. Vooral Gilmore, die werd beroemd als lid van Sun Ra, zijn orchestra, en Jordan groeide uit tot een musician met een enorme reputatie onder jazzkenners. Dit is Evil Eye.

Evil Eye, hardbop van de bovenste plank met twee kanjers way up front. Clifford Jordan, John Gilmore Quintet met John Gilmore op tenorsax en Clifford Jordan op tenorsax. En Jordan klinkt warmer en lyrischer, Gilmore harder, hoekiger en agressiever. Een sterke ritmesectie, dat moet ook gezegd. Horace Silver op piano, Curly Russell op bas en Art Blakey achter de drums. En dat trio geeft de muziek tegelijk swing, drive en dat typische Blue Note geluid uit de jaren 50, waar we nu nog altijd zot van zijn. Dit album wordt wel eens het vergeten meesterwerk van de Blue Note hardbop genoemd. Dus ik stuur u met een gerust hart hiermee verder de nacht in. Bedankt voor het luisteren en droom zacht straks. Bye bye.

0: Het is middernacht, VRT Nieuws met Jo Valvekes. Minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prevot heeft de droneaanval bij een kerncentrale in de Verenigde Arabische Emiraten veroordeeld. Op sociale media noemt Prevot die aanval zeer verontrustend en onaanvaardbaar. De drone raakte een stroomgenerator die vuur vatte. Twee andere drones werden onderschept. Er zou geen verhoogde straling zijn rond de kerncentrale. De verdenking voor de aanval ging al snel naar Iran, omdat de Emiraten een bondgenoot zijn van de Verenigde Staten en er zijn ook Amerikaanse legerbasissen. Ook Saoedi-Arabië haalde vandaag 3 drones uit de lucht. Die kwamen vanuit het Iraakse luchtruim. In Mortsel bij Antwerpen is het dak van een supermarkt ingestort. Door een lokale wolkbreuk heeft de afvoer het begeven en is zeker 200 vierkante meter van het dak onder het gewicht van de regen ingestort. De schade is groot, maar er vielen geen gewonden, zegt brandweerkapitein Tom van Damme.
1: Gelukkig is het een gedeeltelijke instorting. Het is ook geen voortschrijdende instorting geweest. Een ander geluk is ook geweest dat er geen mensen aanwezig waren in de winkel. Dus we hebben gelukkig geen slachtoffers, maar we zitten inderdaad wel met heel veel schade. We vermoeden dat de tak naar beneden plotseling is gekomen en dan een vloedgolf van water doorheen heel de winkel heeft gestroomd.
0: De winkel zal nog verschillende dagen dicht blijven. In verschillende steden in Tsjechië zijn duizenden mensen op straat gekomen om te demonstreren voor de onafhankelijkheid van de publieke radio en televisie. De rechtse regering van premier Babiš wil de publieke financiering voor de omroep afschaffen en de middelen rechtstreeks laten toekennen door de regering. Volgens critici zet dat de deur open voor politieke beïnvloeding. De omroep zou het ook met veel minder geld moeten doen. De 1000 kilometer voor Kom op tegen kanker heeft dit jaar een recordbedrag van bijna 7,4 miljoen euro opgeleverd. Het hele hemelvaartweekend lang zamelden duizenden fietsers geld in voor kankeronderzoek. Ze fietsten elke dag van Mechelen naar Pajottengem, Maaseik, Wingenen of Eeklo en terug. Of vanuit het Franse Fontainebleau naar Mechelen. En dat leverde dus bijzonder veel geld op voor kankeronderzoek. En dat geld blijft nodig, zegt David van Steenbrugge van Kom op tegen kanker.
2: Kom op tegen kanker financiert eigenlijk het wetenschappelijk onderzoek dat anders op het schap blijft liggen, waar veel te weinig interesse in is, waar vanuit de industrie ook niet naar wordt gekeken omdat het commercieel niet interessant is. Maar al deze mensen hier hebben hun verhaal en die weten, we hebben een sterke track record van vele doorbraken die mogelijk zijn. Nu is het moment om te versnellen en daar gaan die centen naartoe.
0: In de Champions Playoffs van het voetbal heeft Club Brugge de topper van Union gewonnen met 5-0. De Griek Christos Tsolis was de man van de wedstrijd met 3 assists en een doelpunt. Andere uitblinker was aanvoerder Hans van Aken, die club op weg zette naar de overwinning met 2 doelpunten in de eerste helft. Hans van Aken beseft dat de titel nu binnen handbereik ligt voor club.
3: We wisten dat vandaag een belangrijke stap was in de juiste richting. En die hebben we genomen, maar nu is het nog zaak natuurlijk om het af te maken. Hè. Het liefst donderdag, daar moeten we voor gaan. Maar dat we kort bij zijn is gewoon zo. Maar ik zeg het nogmaals, we moeten het nu wel nog afmaken.
0: Dankzij deze overwinning is het verschil tussen Club en Union nu 4 punten. Donderdag kan Club dus kampioen spelen op het veld van KV Mechelen. Daarvoor moet het minstens even goed doen als Union dat op bezoek gaat bij AA Gent. En in de Champions League van het volleybal heeft de Italiaanse ploeg Perugia de finale gewonnen. In een heruitgave van de finale van vorig jaar won de titelverdediger van het Poolse Xavier Tché in 3 sets. Het is de 2e Champions League titel in de geschiedenis voor Perugia. Vannacht buien en regen in het centrum en het oosten, temperaturen rond 9 graden. De dag begint op de meeste plaatsen droog, in de namiddag opnieuw wisselvallig met buien, maxima tot 16 graden. Ook dinsdag en woensdag nog buien, daarna droger en geleidelijk warmer. De komende uren houdt Matthijs Bijnes voor u de wereld in de gaten. Ik wens u nog een zachte nacht. Meer nieuws vindt u in de app van VRT Nieuws.
4: Verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Vlaanderen, de toekomst is hier.
1: Update beschikbaar.
0: Aan alle techleken en techlovers. Aan zij die straffe innovaties bewonderen en zij die je straks bedenken. Update jezelf op het Vlaanders Technology and Innovation Festival.
1: Update.

0: update jezelf.
1: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be. Knaldi!
2: Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: Clara Life.